0: Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis en Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 heel wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11:00 vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt al zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Daniels Erf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis en Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vlaardingen is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit. De klap was gisteravond rond een uur of 11. Een vrouw die boven het pand woonde is nagekeken door ambulancepersoneel. Voor het pand zou ook een stuk niet ontploft, een stuk explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken explosieven afgegaan. Bij deze zaak werd al eens een steen tegen de ruit gegooid. De aanleiding voor de hele reeks aanslagen is niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan verwacht. De brand woedde in een technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt, daarna is brand gesticht. In de technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Een deel moest worden vervangen. Wie er achter de sabotage zit, is niet bekend. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een van de wagens kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de omgekomen inzittenden. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump claimt dat Oekraïne en Rusland per direct een staakt het vuur hebben afgesproken, dat betrekking heeft op energiedoelen in beide landen. De Oekraïnse president Zelensky zegt van niets te weten. Zelensky zegt er wel klaar voor te zijn en het accepteren van op voorwaarden dat Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken elkaar met elkaars energievoorzieningen. Oekraïne valt vaak de Russische olieindustrie aan. Trump wil dat dat stopt. Vrijdag maakte hij bekend dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS in de hoop dat het prijs aan de pomp daalt. Het weer. Geregeld zon. Kans, maar buiten is 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Suurhofbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vlaardingen is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit. De klap was gisteravond rond een uur of 11. Een vrouw die boven het pand woonde is nagekeken door ambulancepersoneel. Voor het pand zou ook een stuk niet ontploft, een stuk explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken explosieven afgegaan. Bij deze zaak werd al eens een steen tegen de ruit gegooid. De aanleiding voor de hele reeks aanslagen is niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan verwacht. De brand woedde in een technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt, daarna is brand gesticht. In de technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Een deel moest worden vervangen. Wie er achter de sabotage zit, is niet bekend. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een van de wagens kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de omgekomen inzittenden. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump claimt dat Oekraïne en Rusland per direct een staakt het vuur hebben afgesproken, dat betrekking heeft op energiedoelen in beide landen. De Oekraïnse president Zelensky zegt van niets te weten. Zelensky zegt er wel klaar voor te zijn en het accepteren van op voorwaarden dat Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken elkaar met elkaars energievoorzieningen. Oekraïne valt vaak de Russische olieindustrie aan. Trump wil dat dat stopt. Vrijdag maakte hij bekend dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS in de hoop dat het prijs aan de pomp daalt. Het weer. Geregeld zon. Kans, maar buiten is 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: mee.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht en reken hier op 3 kwartier op onthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vlaardingen is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit. De klap was gisteravond rond een uur of 11. Een vrouw die boven het pand woonde is nagekeken door ambulancepersoneel. Voor het pand zou ook een stuk niet ontploft, een stuk explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken explosieven afgegaan. Bij deze zaak werd al eens een steen tegen de ruit gegooid. De aanleiding voor de hele reeks aanslagen is niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan verwacht. De brand woedde in een technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt, daarna is brand gesticht. In de technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt, een deel moest worden vervangen. Wie er achter de sabotage zit, is niet bekend. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een van de wagens kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de omgekomen inzittenden. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump claimt dat Oekraïne en Rusland per direct een staakt het vuur hebben afgesproken dat betrekking heeft op energiedoelen in beide landen. De Oekraïnse president Zelensky zegt van niets te weten. Zelensky zegt er wel klaar voor te zijn en het accepteren van op voorwaarden dat Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken elkaar met elkaars energievoorzieningen. Oekraïne valt vaak de Russische olieindustrie aan. Trump wil dat dat stopt. Vrijdag maakte hij bekend dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS in de hoop dat het prijs aan de pomp daalt. Het weer. Geregeld zon. Kans, maar buiten is 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: weet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden. Ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. En het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig, met kans op wat regen op vrijdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht, met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
4: Schaart van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vlaarding is zware schade ontstaan aan een kapperszaak aan de Westhavenkade na een explosie. Een deel van de pui van de winkel ligt eruit. De klap was gisteravond rond een uur of 11. Een vrouw die boven het pand woonde is nagekeken door ambulancepersoneel. Voor het pand zou ook een stuk niet ontploft, een stuk explosief zijn aangetroffen. De afgelopen maanden zijn bij verschillende kapperszaken explosieven afgegaan. Bij deze zaak werd al eens een steen tegen de ruit gegooid. De aanleiding voor de hele reeks aanslagen is niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is gisteravond weer opgestart. Het treinverkeer was gestremd na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de reparaties waren sneller afgerond dan verwacht. De brand woedde in een technische ruimte van een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven. De deur naar die ruimte was met een slijptol opengemaakt, daarna is brand gesticht. In de technische ruimte bevinden zich apparatuur en kabels. Door de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt, een deel moest worden vervangen. Wie er achter de sabotage zit, is niet bekend. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een van de wagens kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de omgekomen inzittenden. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump claimt dat Oekraïne en Rusland per direct een staakt het vuur hebben afgesproken dat betrekking heeft op energiedoelen in beide landen. De Oekraïnse president Zelensky zegt van niets te weten. Zelensky zegt er wel klaar voor te zijn en het accepteren van op voorwaarden dat Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en Oekraïne bestoken elkaar met elkaars energievoorzieningen. Oekraïne valt vaak de Russische olieindustrie aan. Trump wil dat dat stopt. Vrijdag maakte hij bekend dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS in de hoop dat het prijs aan de pomp daalt. Het weer. Geregeld zon. Kans, maar buiten is 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden. Ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft overal droog. En het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig, met kans op wat regen op vrijdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht, met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
3: Boschaert van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie gisteravond bij een kapperszaak in Vlaardingen. Een deel van de pui werd eruit geblazen. Afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaken in Vlaardingen en ook in Schiedam. Gisteravond rond 11 uur was er opnieuw een klap te horen. Dit keer aan de Westhavenkade, zegt onze verslaggever.
2: Alleen een paar houten platen zijn nog de getuigen van de explosie bij de kapper van vannacht. Het is verder akelig stil op straat in Vlaardingen. Een toevallige passant die met een hond rondliep die hoge nood had, zei dat ze vannacht wel een knal hebben gehoord, maar dat ze daar tegenwoordig niet meer zo snel hun bed voor uitkomen. Ze dachten, ja, het is toch wel wat ver weg. En we lezen het morgen wel.
1: Voor de explosie van gisteravond in Vlaardingen is nog niemand aangehouden. De Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek gestart naar de dood van 5 herten op een hertenkamp in Maasland, niet ver van Maassluis. De dieren zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Na sectie op de laatste 2 herten is duidelijk geworden dat de dieren zijn overleden door de ongekookte rijst aan hun voer is toegevoegd. Die rijst is in de maag gaan uitzetten. De dieren hebben dat niet overleefd. Hertenkamp Maasland spreekt over een groot verlies, zeker voor vrijwilligers die elke dag met de dieren werken. Albert Heijn, Ethos en Galagal hebben sinds gisteren last van een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-probleem. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. Om verdere problemen te voorkomen zijn bepaalde delen van het IT-systeem uitgezet. Daarom doen ook de app en de website niet meer. Door de storing kunnen ook prijzen in de supermarkt verkeerd worden weergegeven. Op de elektronische kaarten van de schappen staan mogelijk nog actieprijzen van vorige week. D66 in de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend om mishandelingszaken zoals bij het Vlaardingse pleegmeisje in de toekomst te voorkomen. In die wet staat dat hulpverleners sneller met een kind moeten kunnen praten als er signalen zijn van mishandeling. Dat contact zou mogelijk moeten zijn zonder overleg met de ouders. De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken dat er niet naar het kind was geluisterd, zoals in Stadskanaal of in Vlaardingen. Die kinderen werden mishandeld. Organen, zoals de kinderombudsman, vinden al langer dat er meer naar geluisterd moet worden naar een kind. Zeker als er vermoedens zijn van mishandeling. Nu mag dat alleen als de ouders toestemming geven, maar dat werkt vaak niet als de ouders zelf de dader zijn. Het weer, geregeld zon, kans op buiten, 15 graden vandaag. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Annelieke Boschaert van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt toch 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. De voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie gisteravond bij een kapperszaak in Vlaardingen. Een deel van de pui werd eruit geblazen. De afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaken in Vlaardingen en ook in Schiedam. Gisteravond rond 11 uur was er opnieuw een klap te horen. Dit keer aan de Westhavenkade, zegt onze verslaggever.
2: Alleen een paar houten platen zijn nog de getuigen van de explosie bij de kapper van vannacht. Het is verder akelig stil op straat in Vlaardingen. Een toevallige passant die met een hond rondliep die hoge nood had, zei dat ze vannacht wel een knal hebben gehoord, maar dat ze daar tegenwoordig niet meer zo snel hun bed voor uitkomen. Ze dachten, ja, het is toch wel wat ver weg. En we lezen het morgen wel.
1: Voor de explosie van gisteravond in Vlaardingen is nog niemand aangehouden. De Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek gestart naar de dood van 5 herten op een hertenkamp in Maasland, niet ver van Maassluis. De dieren zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Na sectie op de laatste 2 herten is duidelijk geworden dat de dieren zijn overleden doordat er ongekookte rijst aan hun voer is toegevoegd. Die rijst is in de maag gaan uitzetten. De dieren hebben dat niet overleefd. Het hertenkamp Maasland spreekt over een groot verlies, zeker voor vrijwilligers die elke dag met de dieren werken. Albert Heijn, Ethos en Galagal hebben sinds gisteren last van een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-probleem. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. Om verdere problemen te voorkomen zijn bepaalde delen van het IT-systeem uitgezet. Daarom doen ook de app en de website het niet meer. Door de storing kunnen ook prijzen in de supermarkt verkeerd worden weergegeven. Op de elektronische kaarten van de schappen staan mogelijk nog actieprijzen van vorige week. D66 in de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend om mishandelingszaken zoals bij het Vlaardingse pleegmeisje in de toekomst te voorkomen. In die wet staat dat hulpverleners sneller met een kind moeten kunnen praten als er signalen zijn van mishandeling. Dat contact zou mogelijk moeten zijn zonder overleg met de ouders. De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken dat er niet naar het kind was geluisterd, zoals in Stadskanaal of in Vlaardingen. Die kinderen werden mishandeld. Organen, zoals de kinderombudsman, vinden al langer dat er meer naar geluisterd moet worden naar een kind. Zeker als er vermoedens zijn van mishandeling. Nu mag dat alleen als de ouders toestemming geven, maar dat werkt vaak niet als de ouders zelf de dader zijn. Het weer, geregeld zon, kans op buiten, 15 graden vandaag. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Capellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. En het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie gisteravond bij een kapperszaak in Vlaardingen. Een deel van de pui werd eruit geblazen. De afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaken in Vlaardingen en ook in Schiedam. Gisteravond rond 11 uur was er opnieuw een klap te horen, dit keer aan de Westhavenkade, zegt onze verslaggever.
2: Alleen een paar houten platen zijn nog de getuigen van de explosie bij de kapper van vannacht. Het is verder akelig stil op straat in Vlaardingen. Een toevallige passant die met een hond rondliep die hoge nood had, zei dat ze vannacht wel een knal hebben gehoord, maar dat ze daar tegenwoordig niet meer zo snel hun bed voor uitkomen. Ze dachten, ja, het is toch wel wat ver weg. En we lezen het morgen wel.
1: Voor de explosie van gisteravond in Vlaardingen is nog niemand aangehouden. De Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek gestart naar de dood van 5 herten op een hertenkamp in Maasland, niet ver van Maassluis. De dieren zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Na sectie op de laatste 2 herten is duidelijk geworden dat de dieren zijn overleden door de ongekookte rijst aan hun voeders toegevoegd. Die rijst is in de maag gaan uitzetten. De dieren hebben dat niet overleefd. Hertenkamp Maasland spreekt over een groot verlies, zeker voor vrijwilligers die elke dag met de dieren werken. Albert Heijn, Ethos en Galagal hebben sinds gisteren last van een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-probleem. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. Om verdere problemen te voorkomen zijn bepaalde delen van het IT-systeem uitgezet. Daarom doen ook de app en de website het niet meer. Door de storing kunnen ook prijzen in de supermarkt verkeerd worden weergegeven. Op de elektronische kaarten van de schappen staan mogelijk nog actieprijzen van vorige week. D66 in de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel ingediend om mishandelingszaken zoals bij het Vlaardingse pleegmeisje in de toekomst te voorkomen. In die wet staat dat hulpverleners sneller met een kind moeten kunnen praten als er signalen zijn van mishandeling. Dat contact zou mogelijk moeten zijn zonder overleg met de ouders. De afgelopen jaren bleek bij ernstige mishandelingszaken dat er niet naar het kind was geluisterd, zoals in Stadskanaal of in Vlaardingen. Die kinderen werden mishandeld. Organen, zoals de kinderombudsman, vinden al langer dat er meer geluisterd moet worden naar een kind, zeker als er vermoedens zijn van mishandeling. Nu mag dat alleen als de ouders toestemming geven, maar dat werkt vaak niet als de ouders zelf de dader zijn. Het weer, geregeld zon, kans op een bui, 15 graden vandaag. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw flink wat zon, blijft droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. De voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond moeten ingrijpen rondom een lawaaierig huwelijksfeest in de buurt van Rotterdam-Zuidplein. In de feestzaal aan de Dynamo-straat was dat feest aan de gang. Vanuit de omgeving werd geklaagd over de herrie. Toen de eigenaar van de zaal zei dat dat het zachter moest, werd hij agressief benaderd. En daarom werd het feest beëindigd. De 200 tot 300 mensen binnen die gingen naar buiten, maar wilden niet naar huis. De politie probeerde ze weg te sturen, maar kreeg uiteindelijk te maken met agressieve mensen. Er werd een charge uitgevoerd door de politie. Volgens de woordvoerder van de politie zijn er 2 mensen aangehouden. Vakbonden FNV en CNV willen op korte termijn helderheid van moederbedrijf Shell over de toekomstplannen van de raffinaderij in Moerdijk. Er wordt veel over gespeculeerd, maar werknemers weten nog steeds van niks. Eerder dit jaar liet Shell weten dat eigenlijk alle chemische activiteiten in Europa en Amerika tegen het licht zouden worden gehouden. Mogelijk krijgt de locatie een nieuwe eigenaar of is er sprake van een sluiting. Bij Shell Moerdijk werken zo'n 1400 mensen. Met de jaarlijkse productie is van 4,5 miljoen ton is het een van de grootste chemische complexen van Europa. In het centrum van Dordrecht is een man met zijn auto terechtgekomen in de tuin van het theater Kunstmin. Onderweg had hij ook nog een parkeerautomaat volledig uit de grond gereden, meldt RTV Dordrecht. Het ongeluk was vanmorgen iets voor 9. De man reed op de Hallinkweg de stoep op en zo de tuin in. Na zo'n 20 meter kwam de oudere man met zijn wagen tot stilstand. De man is ter plekke behandeld, daarna door ambulancepersoneel thuisgebracht. De rijbewijs van de man is ingenomen voor onderzoek en het CBR bepaalt of hij het ook weer terugkrijgt. In België protesteren de vakbonden weer tegen het beleid van de regering. Er wordt gestaakt op scholen, in het OV en bij afvalophalers en ook de medewerkers van de omroep VRT leggen het werk neer. Het protest is gericht op bezuinigingen die de regering De Wever aangekondigd heeft op openbare diensten. Er rijden minder treinen, ook naar Nederland. Intussen is er een regeringscrisis. De coalitie kan het maar niet eens worden over de begroting. De State of the Union van morgen gaat daarom ook niet door. Het weer, veel zon, rustig, droog, 17 tot 18 graden. Vanavond is het bewolkt. Morgen bewolkt, druilerig, af en toe wat lichte regen of motregen. En het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. De voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond moeten ingrijpen rondom een lawaaierig huwelijksfeest in de buurt van Rotterdam-Zuidplein. In een feestzaal aan de Dynamo-straat was dat feest aan de gang. Vanuit de omgeving werd geklaagd over de herrie. Toen de eigenaar van de zaal zei dat, dat het zachter moest, werd hij agressief benaderd. En daarom werd het feest beëindigd. De 200 tot 300 mensen binnen die gingen naar buiten, maar wilden niet naar huis. De politie probeerde ze weg te sturen, maar kreeg uiteindelijk te maken met agressieve mensen. Er werd een charge uitgevoerd door de politie. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er 2 mensen aangehouden. Vakbonden FNV en CNV willen op korte termijn helderheid van moederbedrijf Shell over de toekomstplannen van de raffinaderij in Moerdijk. Er wordt veel over gespeculeerd, maar werknemers weten nog steeds van niks. Eerder dit jaar liet Shell weten dat eigenlijk alle chemische activiteiten in Europa en Amerika tegen het licht zouden worden gehouden. Mogelijk krijgt de locatie een nieuwe eigenaar of is er sprake van een sluiting. Bij Shell Moerdijk werken zo'n 1400 mensen. Met de jaarlijkse productie is van 4,5 miljoen ton is het een van de grootste chemische complexen van Europa. In het centrum van Dordrecht is een man met zijn auto terechtgekomen in de tuin van het theater Kunstmin. Onderweg had hij ook nog een parkeerautomaat volledig uit de grond gereden, meldt RTV Dordrecht. Het ongeluk was vanmorgen iets voor 9:00. De man reed op de Hallinkweg de stoep op en zo de tuin in. Na zo'n 20 meter kwam de oudere man met zijn wagen tot stilstand. De man is ter plekke behandeld, daarna door ambulancepersoneel thuisgebracht. Het rijbewijs van de man is ingenomen voor onderzoek en het CBR bepaalt of hij het ook weer terugkrijgt. In België protesteren de vakbonden weer tegen het beleid van de regering. Er wordt gestaakt op scholen, in het OV en bij afvalophalers en ook de medewerkers van de omroep VRT leggen het werk neer. Het protest is gericht op bezuinigingen die de regering De Wever aangekondigd heeft op openbare diensten. Er rijden minder treinen, ook naar Nederland. Intussen is er een regeringscrisis. De coalitie kan het maar niet eens worden over de begroting. De State of the Union van morgen gaat daarom ook niet door. Het weer, veel zon, rustig, droog, 17 tot 18 graden. Vanavond is het bewolkt. Morgen bewolkt, druilerig, af en toe wat lichte regen of motregen. En het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Capellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 32-jarige man uit Spijkenisse is tot 14 maanden cel veroordeeld omdat hij als marechaussee

0: vertrouwelijke informatie heeft doorverkocht in ruil voor geld en drugs. Volgens de rechtbank is de man schuldig aan omkoping, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim. Twee spijkernissers met wie hij zou hebben samengewerkt kregen lagere straffen. De 36-jarige spijkernisser moet 74 dagen de cel in en hij krijgt een taakstraf van 240 uur. En een 32-jarige man, inmiddels wonend in Rotterdam, kreeg een taakstraf van 150 uur. De rechtbank acht niet bewezen dat de mannen de marechaussee hebben uitgelokt om mee te werken. De politie heeft de vrouw opgepakt die vanmiddag was weggelopen na een steekpartij in een huis aan de Rotterdamse Tuiberwijk. Slachtoffer is een man. Hij was neergestoken aan de Gaasbeekstraat. Hij is zelf met een snijwond naar de huisartsenpost gegaan. De politie vermoedt dat de aanleiding in de relationele sfeer ligt. Vakbonden roepen Shell op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het chemieconcern in Moerdijk. Er gaan verhalen dat Shell af wil van het complex. De bonden klagen dat er vooral over Moerdijk wordt gepraat, maar niet met de mensen die het complex draaiend houden. FNV en CNV willen met Shell om tafel om te praten over een sociaal plan als er inderdaad een grote reorganisatie of verkoop komt. Er moet 5 jaar werkzekerheid komen voor de medewerkers, vinden de bonden. En staatssecretaris Erkens wil het simpeler maken voor dierentuinen om te vernieuwen. Dierentuinen die meer willen investeren in dierenwelzijn krijgen te maken met allerlei regels en vergunningen. Terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben. Juist omdat ze niet met de tijd meegaan, zegt Erkens. Op dit moment hebben dierentuinen nog vergunningen voor onbepaalde tijd. Maar alleen dierentuinen die willen vernieuwen krijgen te maken met nieuwe vergunningen. Dat moet anders, vindt Erkens. En de dierentuinen zijn er blij mee. Het weer, veel zon vandaag, tot de avond droog. En dan is het ook rustig weer. Het is 17 graden, maar vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht is er kans op lichte regen. Het is 13 graden. Morgen af en toe bewolkt, met ook af en toe regen. Het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Capellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De A16 bij knooppunt Ridderkerk is nog zeker tot na de avondspits gestremd na een kopstaartbotsing tussen drie auto's. En daarbij is één persoon om het leven gekomen en raakte er twee zwaar gewond. Er zijn op de A16 richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 4 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zevenbergen en de Haringvlietbrug, de A17, de A59 en de A29. De kapperszaak in Vlaardingen, waar gisteravond een explosie was, gaat 2 weken dicht, heeft burgemeester Zevenbergen besloten. Bij de ontploffing is een deel van de pui weggeblazen. De afgelopen maanden waren er tal van explosies bij kapperszaken in Vlaardingen. Gisteravond rond 11 uur was het dus opnieuw raak, dit keer aan de Westhavenkade.

0: burgemeester Zevenbergen erkent dat het een zware maatregel is voor de kapper. Maar de veiligheid in de buurt staat voorop, zegt hij. De gemeente Vlaardingen zegt ook te werken aan vergunningen voor kappers die zich in de stad willen vestigen. Nu is er nog geen vergunning nodig om een kapperszaak te beginnen. Vakbonden roepen Shell op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. Er gaan verhalen dat Shell af wil van het complex. De bonden klagen dat er vooral over Moerdijk wordt gepraat, maar niet met de mensen die het complex draaiend houden. FNV en CNV willen met Shell om tafel om te praten over een sociaal plan, mocht het inderdaad tot een reorganisatie of een verkoop komen. Er moet zeker 5 jaar werkzekerheid komen voor de medewerkers, vinden de bonden. En een hacker zegt het Deense persoonsregister te hebben gehackt en hij zou de gegevens van 8,8 miljoen Denen in handen hebben. Alleen maar door als wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6 in te voeren. De hacker zou zijn binnengekomen via een bedrijf dat volgens de wet toegang heeft tot het bevolkingsregister. De aanvaller kon daarna namen, adressen, persoonsnummers en andere persoonsgegevens binnenhalen. Het weer tot de avondzon. Droog en 17 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het is vannacht 13 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen en morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar, zo heb je een uur oponthoud op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, of vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht-Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Capellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er een zonnige periode, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. En het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige periode. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij de 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. Op de A16 Breda en Rotterdam 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Kapelle. Dit is Radio Kapelle via... FM in de ether, 102.4 op de kabel.
2: Ik ben er. Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De A16 richting Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk nog tot zeker 6 uur vanavond deels dicht. Na een dodelijke aanrijding eerder vanmiddag. Er zijn rond 2 uur ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht 3 auto's op elkaar gebotst. Daarbij is 1 persoon overleden en raakte er 2 zwaar gewond. Er zijn op de A16 bij knooppunt Ridderkerk 3 van de 5 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Dat is de A17, de A59 en de A29. Kappers die zich in Vlaardingen willen vestigen, moeten volgend jaar een vergunning hebben. Laat de gemeente weten na de zoveelste explosie bij kapperszaken in de stad. Nu nog mag een kapper zonder vergunning een zaak beginnen in Vlaardingen, maar de gemeente wil straks vooraf kunnen nagaan of de boel wel in orde is. Gisteravond was er weer een explosie, dit keer aan de Westhavenkade. Bij de klap is een deel van de pui van het pand weggeblazen. De zaak blijft de komende 2 weken dicht, heeft burgemeester Zevenbergen besloten. Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar licht gestegen.

0: gestegen. Het gaat om een toename van 1,25%. De oorzaak van de stijging heeft de inspectie niet onderzocht. De meeste abortussen waren bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Iets meer dan de helft van de vrouwen was bij de abortus 5 tot 6 weken zwanger. De Belangenorganisatie voor Anticonceptie en Abortus denkt dat de toename komt door een steeds betere toegang tot abortuszorg. De Nobelprijs voor de Economie gaat naar twee Amerikanen. Robert E. Hall en Michael Woodford ontwikkelden modellen die overheden en centrale banken helpen om te gaan met economische schokken. Dankzij de onderzoekers kunnen grote economische crises effectiever worden bestreden. De Nobelprijs voor de Economie wordt pas sinds 1969 uitgereikt. En niet zoals de andere prijzen sinds 1901. Het weer tot de avondzon, droog, 17 graden in de loop van de avond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De A15 Gorkum Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel meer dan een uur vertraging, doordat er maar twee rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17. De A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. De voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avond, spits. Veel drukker dan gebruikelijk, met name in Zuid-Holland. En het begon allemaal met een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de spits. Bij knooppunt Ridderkerk had er nog 24 kilometer file vanaf Breda Noord. Meer dan een uur vertraging doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. Dat illustreert de file onder andere op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met een half uur vertraging. Ook de andere kant op de A16, een vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Sint-Oederode. 8 kilometer file. En op de N7, Duitse grens Heerenveen bij Hoogkerk. Een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Lege schappen dreigen bij Albert Heijn. Het supermarktconcern is getroffen door wat het zelf noemt een online veiligheidsincident. Vooral de bevoorrading van de versproducten komt in de knel, laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Hoeveel distributiecentra eruit liggen is nog niet bekend. Het online veiligheidsincident begon gistermiddag. Albert Heijn heeft daarna uit voorzorg de eigen systemen uitgeschakeld. Online bestellen kan daardoor ook niet meer. Wat er precies aan de hand is bij Albert Heijn wil het bedrijf niet zeggen. De bussen van de RET rijden woensdag toch niet. Vorige week kwam naar buiten dat de bonden overmorgen een staking organiseren om de eisen voor een nieuwe cao in het streekvervoer kracht bij te zetten. En toen leek het erop dat de stadsbussen van de RET buiten de staking zouden blijven. Maar de RET hield wel een slag om de arm, omdat er ook veel chauffeurs onder de cao streekvervoer vallen. En naar nu blijkt zijn dat er zoveel dat er geen betrouwbare dienstregeling kan worden opgetuigd. Ook de buurtbussen van de RET rijden woensdag niet. Metro's en trams rijden wel. Kappers die zich in Vlaardingen willen vestigen moeten volgend jaar een vergunning hebben. Dat laat de gemeente weten na de zoveelste explosie bij kapperszaken in de stad. Nu nog mag een kapper zonder vergunning een zaak beginnen in Vlaardingen. Maar de gemeente wil straks vooraf kunnen nagaan of de boel wel in orde is. Gisteravond was er weer een explosie, dit keer aan de Westhavenkade. Bij de klap is een deel van de pui weggeblazen. De zaak blijft de komende 2 weken dicht, heeft burgemeester Zevenbergen besloten. En de 2 teruggevonden schilderijen van Renoir zijn licht beschadigd. Zo heeft de Franse justitie laten weten. De doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum vlakbij Nice. Sindsdien zijn 6 mensen opgepakt. Vorige week werden de schilderijen teruggevonden achter een betonnen muur in een huis. Van een van de werken is alleen de lijst beschadigd, maar in het andere schilderij zit een scheur. Beide Renoirs moeten worden gerestaureerd. Samen zijn ze 10 miljoen euro waard.

0: Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het koelt af tot een graad of 13. Ook morgen is het bewolkt en ook dan valt er lichte regen of motregen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda Rotterdam. Zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckerswijer 3 kwartier vertraging. En een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Half uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De A16 richting Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk weer helemaal vrijgegeven. 3 van de 5 rijstroken waren dicht vanwege een dodelijke aanrijding eerder vanmiddag. Er waren rond 2 uur ter hoogte van Hendrik-Ido Ambacht 3 voertuigen op elkaar gebotst. Een taxibusje, een bestelbus en een personenauto. Daarbij is 1 persoon overleden en 2 raakten er zwaar gewond. De weg is even voor 6 uur weer vrijgegeven. De vertraging op de A16 is nog altijd groot. Bij een aanrijding in Bovenhardingsveld is een kind van 1 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde aan de Kromme Gat. De dreumes was aan de aandacht van de ouders ontsnapt en liep de poort uit de weg op. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht. Het kind is buiten levensgevaar, laat de politie weten. De Kromme Gat is korte tijd afgesloten geweest. De politie zegt dat de automobilist geen enkele schuld had aan de aanrijding in Bovenhardingsveld. Het distributiecentrum van Albert Heijn in Zuid-Holland ligt eruit. Door het online veiligheidsincident van gisteren werkt alleen het distributiecentrum in Zaandam nog. De netwerkproblemen van Albert Heijn leiden vrijwel zeker tot lege schappen in de winkels de komende dagen. Vooral de bevoorrading van de versproducten komt in de knel, laat het moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook online bestellen werkt niet. Wat er precies aan de hand is, wil Albert Heijn niet zeggen. NS, Arriva, Q-Bus en andere vervoerders komen woensdag met een omroepbericht op de stations om aandacht te vragen en om meer naar elkaar om te kijken. Op die manier willen de vervoerders aandacht vragen voor het aantal suïcides op het spoor. Dat zijn er nu 200 per jaar. Een kwart van de storingen bij ProRail is het gevolg van suïcidepogingen, zo bleek vorig jaar. En dus woensdag is er om de zoveel tijd een omroepbericht. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het een hoopvolle boodschap zal zijn, want het kan goed komen. Er zijn mensen om je heen die willen helpen. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het dan af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Ook morgen is het bewolkt, er kan dan lichte regen of motregen vallen. En morgen is 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving.

0: adempauze verdienen.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: dit prachtige lied. Dit is als een plaat, André. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Aan de andere kant van de radio. Fijn dat jullie weer luisteren.
1: Ja.
0: Dit is volle toeren Nederlands.
1: Ja.
0: En André, we hebben weer een aardig lijstje, tenminste vinden we zelf natuurlijk gemaakt.
1: Ja, en dit was nog een overblijfsel.
0: Restant,
1: hè,
0: want wij komen nooit helemaal aan de playlist toe. En hoe zou dat nou komen, denk jij?
1: Ik heb echt geen idee.
0: Nee. Zullen we het dan maar kort houden, denk jij?
1: Laten we maar oerend hard verder gaan.

0: Ja, en boem, toen was het plaatje uit, André.
1: Toen was het plaatje uit, ja. Oscar, een beetje raar. Ik heb een beetje zitten kijken naar dit nummer van Oerend Hart. Ja. 1977 uitgebracht.
0: Bijna 50 jaar geleden.
1: Ja, dat is helemaal geleden. Maar dit nummer heeft gek genoeg nooit op één gestaan. Mm-hmm. Heeft slechts 11 weken in de top 40 gestaan. Ja. En ik denk, dit nummer is pas zijn bekendheid gaan krijgen. Vele jaren later.
0: Ja, maar ja, zo kan het natuurlijk zomaar lopen. En, ja. En je moet nog eens kijken hoeveel dat je hem op de zenders hoort.
1: Je hoort hem heel vaak.
0: We gaan nu een sprongetje maken naar de wat jongere generatie. Vandaar dat die 50 jaar er ongetwijfeld tussen zit. We gaan naar Samuel Welte, Rousseau en Boem. En ja, die jongens die zijn eigenlijk al heel vroeg begonnen in hun carrière. Want om maar wat te zeggen, die Rousseau die is pas 27 en die zit al bijna 10 jaar in het vak, geloof ik. Dus die is echt heel jong begonnen. Die zit ook bij de bank. Hij maakt producties voor de bankzitters, hè? Een ander bekend fenomeen.
1: Ja, ik heb die bankzitters vorige week op televisie gezien in een programma.
0: Ja, het zijn er 5, hè?
1: Het zijn er 5. Voor mij gingen er 2 naar huis en 3 bleven er. En...
0: Oké, okay, nou, ja, daar zullen we ongetwijfeld binnenkort ook maar eens een plaatje van draaien. Nou,
1: hebben we ooit al eens gedaan?
0: Jazeker. Ja, ja. Ja, want die hebben hier in de buurt nog in een pand gezamenlijk gewoond. Maar een van die jongens die heeft verkering met, ik weet even niet meer hoe ze heet, maar een redelijk bekende jonge zangeres. Maar ik ben even de naam kwijt.
1: Oké.
0: Okay. Heb jij daar wel eens last
1: van?
0: Nee,
1: ja, ik heb er wel eens last van, ja.
0: Ja, eerlijk. Ja, ja. Gaan we even zoeken nou. Ja. Kunnen we het dadelijk zeggen.
1: Ja.

0: Ja, nou, gast, hij is jouw wingman. Nou, dat ben jij hier ook, André.
1: Boom.
0: Een van die bankzitters met Roxy Dekker.
1: Ja.
0: Ja, wie kent ze niet natuurlijk.
1: Ja, wie kent ze niet.
0: Nee. Ja. Ja, precies.
1: Hey, vorige week draaiden wij René Schuurmans.
0: Ja.
1: Laat de zon in je hart. En toen kregen wij een berichtje uit België.
0: Ja.
1: En die mensen die schreven van, ja, ho, eens even. Maar wij hebben Willy Sommers en die zingt dat ook, hè. Laat de zon in je hart.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik nog eens even nagezocht. De uitvoering van René Schuurmans schijnt ook de goaltune te zijn bij Almere City.
0: Oh, nou, maar dat vinden we niet zo erg.
1: Dat vinden we niet erg.
0: Nee, dat vinden we helemaal prima.
1: Laten we maar naar de Belgische uitvoering gaan luisteren.
0: Ja.

0: Klinkt ook lekker, toch?
1: Het duurt nog maar even.
0: Ze zouden ook een duetje kunnen beginnen.
1: Ja, ja, dat zou
0: kunnen
1: zeker
0: kunnen.
1: Kunnen
0: we dat eens voorstellen? Dat wij dat idee hebben gelanceerd, en, ja. Ja. Toch?
1: Ja. Maar wij duurt nog maar even. Maar wij zijn nog wel 42 minuten bezig. Hoor.
0: Ja, huh? Zeker wel. Ja. Zullen we een beetje proosten, André? Want Guus Meeuwis die mag nu weer een keertje in de uitzending. Want dat is een hele tijd geleden.
1: Ja.
0: Ja. En hij zit volgend jaar. Ja, het begint op te schieten natuurlijk. In april in Ahoy. 1 hij tot 4 april de concerten. Ja. Maar ik denk niet dat je er nog een kaart voor kan krijgen. Denk
1: het zal
0: jij
1: moeilijk worden.
0: Denk ik ook. Ja. Proosten.
2: Proosten.

0: altijd wachten tot de laatste noot, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook zo.
2: Ja,
0: dat
2: was André, die. Dan gaan we over... zullen we een nummertje even draaien?
1: Ja, maar misschien is dit wel even nog een verhaal waard. Is misschien een leuk nieuw onderdeel in het programma.
0: Aha.
1: Om de parodie.
0: De parodie?
1: De parodie.
0: Oh, ja.
1: En dit nummer van wat we nu gaan draaien van André van Duin.
0: Er wordt gelijk over gebeld, hoor je dat?
1: Ja, ik hoor het. Ze vinden het een leuk idee.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd welke suggestie wordt gedaan.
1: Ja. Maar het nummer van André van Duin, Bingo. En dat kennen we natuurlijk eigenlijk uit de tijd van het programma Bonanza. Van Lorne Greene.
0: Ja.
1: Ringo.
0: Ja.
1: En dat is misschien leuk om elke week zo'n parodie op te zoeken.
0: Dat wordt een hele klus.
1: Dat wordt een hele klus.
0: Dat wordt de tweede hele klus.
1: Dat wordt de tweede hele klus.
0: We gaan luisteren. Ja. André van Duin, zie jij?
1: Ja, Bingo. Bingo.
3: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein.

0: van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. We kijken met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Ja, bingo! Ik heb onze prijs gewonnen met
3: bingo.
2: Ik? Ja. Nou, ik kan me niet herinneren.
4: Ik ook niet.
2: Ik denk dat dat een heel klein prijsje is geweest, want het heeft weinig indruk gemaakt.
4: Ja.
2: Nou ja, maakt ook niet uit ook. Het gaat vaak om de gezelligheid, toch?
4: Jazeker.
2: Absoluut. Zeker. Hey, ja, we zijn eigenlijk een beetje vroeg voor de hele klus, André.
4: Is het vroeg?
2: Ja, het is nog niet eens half acht.
4: Dat betekent rechts van half acht.
2: Ja. Een unicum, we liggen voor op het schema.
4: Ja.
2: We kunnen misschien een plaat extra draaien.
4: Ja, wie weet. We gaan vast zoeken.
2: En misschien is er wel een verzoeknummer, je weet maar nooit. Ja, en dan kunnen we nog kijken of we die erin kunnen frommelen. Wat is er op deze dag in 1492, toen ging Christoffel Columbus, die arriveerde in Amerika. En dat wordt wereldwijd herdacht als Columbus Day. Nou, wat is er leuker als fungus caprum waren dan te draaien? En de Europese Unie die ontving in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, komen we toch weer naar onze Belgische vrienden toe.
4: Ja.
2: Want dan draaien we natuurlijk Clouseau. Overigens was ik een paar weken geleden in Oslo. En ik ben toen gelopen langs het Nobel Vredecentrum. Een mooi pandje trouwens.
4: Ja.
2: Ja, je doet wel eens
4: ben je niet binnen geweest?
2: Nee, we waren er met de boot. We moesten ook weer bij tijds op de boot. Want het was een cruise in de richting Scandinavië, Denemarken, Noorwegen. En we moesten ook weer enigszins bij tijds terug zijn. Want als je op zo'n boot zit, hè, dan moet je als je aan wal gaat toch je paspoortje en je creditcard meenemen. Want stel dat je de boot mist, dan kan je zwaaien en dan moet je toch met het vliegtuig naar huis. Ja. Toen zijn we er langs gelopen. Oslo, prachtige stad. Kaperenvaarden van Fungus en de Nobelprijs van Clouseau, die gaan we nu laten horen.

0: Nobelprijzen, André, die worden in deze periode zo'n beetje bekendgemaakt. Hè? De winnaars daarvan. Voor afgelopen week twee volgens mij.
1: Twee stuks, ja. Ja, inderdaad.
0: Dus,
1: ik denk dat het voor dit jaar nu wel klaar is. Maar,
0: ja, je weet het nooit, hè?
1: Goed je best doen, dan ben je volgend jaar misschien alweer.
0: Wellicht, ja. Ja,
1: wellicht.
0: Zeker.
1: Ja. Eerbied voor jouw grijze haren.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ik dacht, eerlijk gezegd, dat dat origineel van Gert Timmerman was. Maar...
1: Nee.
0: Dat is niet helemaal waar, toch?
1: Dat is niet helemaal waar. Nee, het is volgens mij toch van deze Bobbejaan Schoepen.
0: Ja.
1: En die Bobbejaan, ja, die kennen we natuurlijk ook van het Bobbejaanland.
0: Ja.
1: Het pretpark.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, ik ben er niet geweest.
0: Nee, ik ook niet, hoor. Nee. Ik heb er ook... Nee.
1: Maar dat is al sinds 1975. Maar het is overgegaan in Spaanse handen, heb ik begrepen.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, het was een verzoeknummertje. En ja, ik heb eerbied voor jouw grijze haar.
0: Ik ook die voor jou.
1: Ja.

0: is toch leuk om even te horen over die grijze haarden. Maar dit was, hij had eerder grijze haarden als Gert Timmerman. Want hij had ze al in 1960. En Gert Timmerman die had ze drie jaar later.
1: Ja.
0: Dus ja, wat dat betreft... Ja.
1: Ach, ik vond een leuk stukje tekst. Kastvrij deurtje.
0: Ja. En dan hoor je ook hoe de tekst toen werd gecomponeerd. En dat het nu toch op een hele andere manier toe gaat. Blijft altijd leuk. We gaan naar een wat actuelere plaat. Cheerio van Justine. Justine, moet je mij horen. Ik ben ineens...
1: Justine
0: de Wild, ja. De Wild. Zo is het.

0: Hij had dit jaar dat hitje en hij schilderde lekker op los. Maar hij zingt nu denk ik wat meer om... Dat natuurlijk ook heel erg leuk is en heel... Wat aardige, leuke dingen met zich meebrengt. En daar er ook lekker van kan leven, denk ik. Toch?
1: We gaan terug naar de Achterhoek. Want, we hadden natuurlijk daar straks normaal. Maar Suzanne Freek, die komen natuurlijk ook uit de Achterhoek.
0: Ja.
1: En we hebben een nummer uit 2023. Nooit meer regen.
0: Nou, dat is de afgelopen maanden wel een beetje gebeurd, hoor. Want ook nu valt het nog...
1: Het valt best mee. Het was weer een heerlijke dag.
0: Zo is het.

0: nooit meer regen. Dat zal van de week toch wel een beetje veranderen.
1: Dat gaat veranderen.
0: Vannacht al een beetje, denk ik. Ja. Maar ze hebben wel een nieuwe single, hè?
1: Ja.
0: En die is als een komeet de hitlijst ingegaan.
1: Het was nog niet heel vaak gebeurd, hè?
0: Nee. Pijnstiller.
1: Ja.
0: Ja. Dan gaan we een van de komende weken draaien. En,
1: maar pijnstiller heb je ook wel misschien wel eens nodig als je bij... de tandarts bent geweest.
0: Ja, ja. En hoe heet het? Peter de Koning. Hij wordt van de week 60 jaar. Daarom.

0: is op, maar hij is 66 jaar wordt hij van de week.
1: Oh. Voor de zesde keer 60.
0: Ja, ja. Ja, nou, zo kan je het ook zeggen.
1: Zo kan je het ook zeggen.
0: Zo kan je het ook zeggen. Hey, wat heb jij met Kralingse Bos?
1: Ja, pannenkoekenhuis.
0: Ja.
1: En lekker wandelen.
0: Ja, zo is het. Ja, heerlijk. Mooi rondje lopen, ja, daar. Hè? Ja. Ja, toch? Altijd een goede stek om in Rotterdam even rond te wandelen.
1: En dan wordt het gezongen door Simon Stokvis.
0: Ja.
1: De hoofdredacteur van De Bruine Rotterdammer.
0: Ja. Ja. Ga dat nou maar eens uitleggen.
1: En we gaan even nog naar een parodie. Want het is een parodie op De Groene Amsterdammer.
0: De Groene Amsterdammer, ja. Inderdaad, ja. Ja, moet je luisteren. Er blijven altijd contrasten. Maar ik vind De Bruine Rotterdammer toch wel leuk.
1: Zeker.

Afrika. Ze dachten hier, dat doen we na. We willen ook zo'n festival, we gaan lekker los. Wat zal het kosten? 1 miljoen, valt reuze mee, dat is te doen.

0: Op het bos hingen de remmen los in Kralingse bos.
1: Het is mooi gevonden, hè?
2: Het is mooi gevonden,
1: ja, toch?
2: Inderdaad.
1: En het is eigenlijk Champs-Élysées.
2: Ja, van Joe Dassin.
1: Ja, ja, precies. En we hebben ook nog Waterloopplein.
2: Waterloopplein,
1: ja. Maar uiteindelijk is het Kralingse bos.
2: Ja.
1: Ja. Een zoekplaatje, hè, zullen we maar zeggen. Ja, André.
2: Tijd
1: hadden,
2: over, hè? Verleden week tijd tekort.
1: Ja, we hebben nog 7,5 minuut, man. Nou, wat een wilde.
2: Ja.
1: Ja, kunnen we natuurlijk wat extra's doen, hè?
2: Zeker.
1: Angela Groothuizen komt 21 november naar het Isala Theater met haar nieuwe theatershow Sexy City. En daarin wordt gezongen, gedanst, is er een quiz en onderwerpen komen voorbij zoals single zijn, zoeken en vol levenslust. En ja, toen dacht ik van joh, we zaten net even te delibereren. Mooi woord, hè?
2: Mooi,
1: hè? Maar we waren het heel snel eens
2: ja.
1: dat het plaatje wat we gaan draaien van Angela Groothuizen, Vinkeveen, volle zon is.

0: krijgt toch een beetje zomers idee bij dat plaatje. Als je dat zo...
1: Ja.
0: Een lekker plaatje is het.
1: Maar dat krijg je bij het volgende nummer ook eigenlijk.
0: Ja, ik krijg er gewoon honger van.
1: Picknick. Zullen Boudewijn en Lennart Nijg ooit gepicknickt hebben in Vinkeveen?
0: Dat weet ik niet. Misschien wel.
1: Misschien wel, ja.

0: Ja, André, ja. Wij zijn er helemaal klaar. Ja, we zijn helemaal klaar. En ja, het is niet te geloven, gewoon een minuut over. We zijn de volgende week weer.
1: Ja?
0: Ja? Of dezelfde tijd, dezelfde golflengte.
1: Zijn we er weer.
2: Ja. Als je kom je volgende week hebt. Ook?
0: Ja, want nee. Thomas...
1: Thomas is er volgende week niet.
0: Is hij er volgende week niet, maar hij is er nu wel. En nu hij wel. Gaat dadelijk twee uur lang IJsselnieuws presenteren. En Thomas...
3: Ja, goedenavond.
0: Wat zit er allemaal in? Goedenavond. Leuk dat je er bent.
3: Nou, Patrick Molenaar die is bij ons in de studio van de VVD Zuidplas. Over tijdelijke huisvesting van scholen in de Nieuwekerk aan de IJssel. We gaan het hebben over Scholloween in Schollevaar. Ja. Wethouder Cor Schaatsbergen is ook in de studio. Over het voormalig ING-gebouw.
0: Ja.
3: Nou, en...
0: Ilko de Bruin, uurtje zitten. Ga je nog even bellen over de voetbaluitslagen?
3: We gaan ook nog even bellen met Ilko. En wat er voor de rest in dat tweede uurtje zit, ja, daar moet je voor blijven luisteren.
0: Zo is dat.
3: Ja.
0: Thomas, bedankt. Veel plezier dadelijk.
1: Dankjewel.
0: En jullie bedankt voor het luisteren. Doei!
4: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
5: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding in Boven Hardingsveld is een kind van 1 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde aan de Kromme Gat. De Dreuners was aan de aandacht van de ouders ontsnapt en liep de poort uit de weg op. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht. Het kind is buiten levensgevaar, zegt de politie. Het Kromme Gat is korte tijd afgesloten geweest. De politie zegt dat de automobilist geen enkele schuld had aan de aanrijding in Boven Hardingsveld. Vrouwen die zwanger zijn kunnen met ingang van 2028 geen 13 weken echo meer laten maken. Minister Hermans schrapt het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen. Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De uitslagen van de echo klopten vaak niet, zegt de raad. Zwangeren werden soms onnodig doorverwezen, terwijl op de echo ook flink wat afwijkingen werden gemist. Staatssecretaris Erkens wil het simpeler maken voor dierentuinen om te vernieuwen. Dierentuinen die meer willen investeren in dierenwelzijn krijgen te maken met allerlei regels en vergunningen. Terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben. Juist omdat ze niet met hun tijd meegaan, zegt Erkens. Op dit moment hebben dierentuinen nog vergunningen voor onbepaalde tijd. Alleen dierentuinen die willen vernieuwen krijgen te maken met nieuwe vergunningen. Dat moet anders, vindt Erkens. En dierentuinen zijn blij. KLM schort alle vluchten naar de internationale luchthaven van Riyadh op tot eind deze maand. Ook op de Saoedische havenstad Dammam wordt in oktober niet meer gevlogen door KLM. De luchtvaartmaatschappij nam het besluit na de raketaanvallen van afgelopen zaterdag. Toen kwamen 13 mensen om en meer dan 300 mensen raakten gewond. Zoals het er nu naar uitziet gaat het vliegveld in Saoedi-Arabië komende zaterdagavond weer open. Maar KLM wil dus pas eind oktober de vluchten op Riyadh en Dammam hervatten. Passagiers worden omgeboekt of ze krijgen hun geld terug. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. En ook morgen is bewolkt en er kan dan wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur loopt morgen op tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
7: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
8: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan...

0: en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Prince and the Revolution en Purple Rain. Een hele goede avond en fijn dat je luistert naar het programma IJsselnieuws. Het programma met achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. En zometeen in de uitzending gaan we het hebben over de komst van de 70 meter hoge Kapelse Vaan voor het centrum van Capelle. En waarom is het in Zuidplas na 7 jaar nog steeds geen besluit genomen over de tijdelijke huisvesting van 3 scholen? En we blikken vooruit op Scholloween met Trick or Treat en de spooktocht door het Schollenbos. Eerst Kelly Clarkson.

0: Clarkson. Op Radio Capelle in Zuidplas wordt al jaren gesproken over de tijdelijke huisvesting van 3 scholen. Dat de huidige gebouwen aan vervanging toe zijn, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar over de plek waar de scholen tijdelijk moeten komen, blijft discussie. Het IJsselpark heeft de voorkeur boven het Groene Hart, maar ook na de nieuwe commissievergadering ligt er nog altijd geen besluit. Rob Nieuwveld die gaat erover in gesprek met VVD-raadslid Patrick Molenaar.
1: Ja, meneer Molenaar, goeie avond.
2: Goedenavond.
1: Van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik heb die commissievergadering thuis zitten bekijken. En er wordt een aantal periodes genoemd hoe lang dit dossier al loopt.
2: Ja.
1: In het begin van de vergadering was het 3 jaar. Toen werd het ineens 7 en uiteindelijk 9. Waar komen we op uit volgens u?
2: Nou, het loopt eigenlijk al 9 jaar. Dat wil zeggen, 9 jaar geleden was de vervanging werd al aangevraagd. Want toen moesten we eigenlijk al gaan vervangen. 7 jaar geleden is het in het integraal huisvestingsplan gekomen. Het plan wat laat zien hoe we met scholen omgaan en vervanging van scholen. En 3 jaar geleden is de vraag van het tijdelijke vraagstuk op tafel gekomen. Dus de vervanging ligt al 7 tot 9 jaar. En de tijdelijkheid die is echt 3 jaar nu.
1: Ja. En wat is nou na de laatste commissievergadering eigenlijk de status? Is er een besluit over het IJsselpark als locatie of nog niet?
2: Nee, besluit is er nu nog niet. Dat wil zeggen, de wethouder of het college heeft een informatienota gestuurd in augustus. Daarin heeft het college aangegeven wat voor hen de voorkeurslocatie heeft. En dat is een uitkomst van een proces van 3 jaar. Maar we hebben heel duidelijk als raad gevraagd, zeker in de laatste raadsvergadering in februari van dit jaar, om het tijdelijke vraagstuk langs de gemeenteraad te sturen. Dus het moet nu nog in een raadsvoorstel worden gegoten. En vanuit het raadsvoorstel neemt de raad dus dan daadwerkelijk de beslissing welke van de 2 plekken het gaat worden.
1: Ja, maar wethouder Frans Klovert die heeft een informatienota gestuurd naar de raad 25 augustus. En als je dat leest, dan moet je toch wel heel creatief zijn om alsnog niet voor het IJsselpark te kiezen. Omdat er staan een heleboel in, dus iets van 5 of 6 kantjes. Maar een van de dingen, het aantal dingen die erin staan, die ook afgelopen dinsdag aan de orde kwamen van hoe ze met bomenkap.
2: Ja.
1: In het geval van IJsselpark geen bomenkap en Groene Hartpark wel. Natuur inclusief bouwen kon niet in het Groene Hartpark en wel in het IJsselpark. En de kosten zijn voor het Groene Hartpark €732.000 en het andere park €249.000.
2: Ja. Ja.
1: En dan heeft even los van de natuurlijke argumenten. Vorige week is het presentatie geweest van de cijfers, de begroting voor volgend jaar. En ik denk dat de gemeente Zuidplas wel heel zo blij zal zijn als men niet 732 moet uitgeven voor 249.
2: Ja, kijk, we moeten sowieso zuinig omgaan met iedere euro in onze gemeente. Dus die beredenering snap ik helemaal. En ik denk dat dat ook een logische beredenering is. Daarbij moet wel gezegd worden dat we natuurlijk nog een aantal onderzoeken hebben lopen of moeten lopen als het gaat om het IJsselpark. Want daar moet nog gekeken worden naar geluidscontouren. Er moet nog gekeken worden naar milieu en al dat soort zaken. De weg moet daar vervangen worden. Zit niet allemaal opgenomen in die €250.000 zoals je die net noemt. Dus daar komen echt nog wel kosten bij. En dat is één van de redenen waarom we hebben gezegd, die informatienota is eigenlijk niet afdoende. Er moet meer informatie naar boven tafel komen. En we hebben als raad ook besloten in februari dit jaar dat we eigenlijk tot een soort afwegingsmatrix moeten komen die ook recht doet aan het participatietraject. Tijdens de participatie zijn best wel wat dingen opgehaald. En die zaken die moeten gewoon in het raadsvoorstel hun plek krijgen om op basis daarvan ook gewoon een goede keuze te kunnen maken. En dat mist eigenlijk nu nog wel in die informatienota.
1: Is dat dan eigenlijk uit te leggen aan de bewoners en anderen in de Zuidplas, dat je na zo'n lange termijn, waar we het net over hadden, zoveel jaren nog informatie mist?
2: Nou, ik denk niet, het is niet het missen van informatie, want er zijn echt al heel veel onderzoeken gedaan. Er is een participatietraject geweest, daar is een participatieverslag van. Dus die informatie is er wel, maar het geeft ons als raad nog niet voldoende comfort om die keuze daadwerkelijk te maken, omdat die informatie gewoon nog niet helder wordt gepresenteerd. En die matrix waar we eigenlijk ook al langer toe oproepen, die moet die informatie wel geven. En op basis daarvan kunnen we gewoon een gewogen keuze maken die ook uitlegbaar en navolgbaar is voor iedere inwoner. En ik denk dat daar nog een klein beetje aan ontbreekt.
1: Ja, wat gaat de doorslag geven voor de VVD?
2: Nou kijk, we hebben altijd gezegd, wij staan in die zin altijd open in dit dossier. Wij hebben nooit op basis van eerdere raadsvergaderingen een keuze willen maken voor een bepaalde type locatie. Sowieso moet je die participatie niet insteken op locatie, vinden wij. Maar moet je dat veel meer doen op criteria waarop een goede huisvestingslocatie moet voldoen. Nou, daar zijn een aantal zaken uitgekomen. Daar moet het college een goede afweging maken. En als wat ons betreft die afweging goed te volgen is en logisch is. En wij kunnen het uitleggen. Bij ons is het altijd als wij een beslissing kunnen uitleggen, dan kunnen we daarin meegaan. Dan is dat voor ons de doorslaggevende factor.
1: Misschien dat hij dat bedoelt, anders leg het maar even uit. Vorige week werd er eigenlijk gezegd in die vergadering, VVD, kom met een aantal kaders, lever die aan de wethouder en dan kan die verder.
2: Ja, klopt.
1: Wat zijn die kaders geworden?
2: Nou, die kaders zijn niks anders dan de kaders die we eigenlijk in februari ook al hebben meegegeven. Dus we hebben echt gezegd, neem nou die 5 belangrijkste uitkomsten uit dat participatietraject mee. En dat gaat over goede bereikbaarheid, veilige routes, al dat soort elementen. Zo min mogelijk schade aan de natuur. Neem die mee als kader. Neem de uitkomsten van het participatie met de schoolbesturen mee. Waarin werd gezegd, niet te ver van de locatie waar nu de huidige scholen zijn, onder andere. Neem vervolgens ook de belangrijkste elementen vanuit de gemeente mee, zodat we daar echt goede kaders hebben. En op basis van die kaders kunnen we dan een goede afweging maken.
1: Ik heb de indruk dat wethouder Frans Kloovert eigenlijk de raad aanspoort van laten we haast maken ermee. Even mijn woorden ervan, maar even zijn betoog in die vergadering van vorige week. Hij zat echt zoiets van, nou, we moeten het gaan doen dit.
2: Ja.
1: Even
2: ja.
1: Los van de keuze, hè, maar we moeten verder. Want ja. Hij zit ook als wethouder onderwijs in het dossier en hij praat dus met kinderen van die scholen.
2: Ja.
1: En die zitten op scholen die niet goed meer zijn.
2: Klopt.
1: Bent u op die scholen geweest?
2: Ja, we zijn 2 of 3 keer al op de scholen geweest. En dat was al 2 jaar terug, of 3 jaar terug zelfs, toen het dossier begon te spelen. En voor de zomervakantie, eigenlijk rond februari, die tijd zijn we nog een keer op de scholen geweest. Kijk, je merkt dat die scholen gewoon toe zijn aan vervanging. En dat weten we. En daarom, ik snap de haast van de wethouder en ik deel die haast. Daar heb ik ook afgelopen woensdag weer toe opgeroepen. Daarom hebben we ook gezegd, kom nou snel met dat raadsvoorstel. Ga geen nieuwe onderzoeken doen. Er ligt voldoende informatie. Dus gooi het in die matrix waar we al langer om vragen. Maak daar het raadsvoorstel op. En dan kan je volgens mij op een vrij korte termijn echt de beslissing nemen. Want die scholen die zijn echt toe aan vervanging. En die kinderen verdienen het om echt op een goede locatie tijdelijke onderwijshuisvesting te krijgen.
1: Merk je dat ook als je daar op school bent, dat sommige dingen het niet meer doen, of als je in de winter ingaat, dat lastig wordt?
2: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk, er is een keer een keuze gemaakt, we gaan vervangen. Dat is 3 jaar geleden geweest. Toen hebben we de tijdelijkheid is toen ook al besproken. En sinds die tijd worden er natuurlijk geen grote onderhoudszaken meer gedaan. Dus ja, je merkt dat soort zaken wel. Daarom moeten ze gewoon snel vervangen worden.
1: Oké. Wanneer kan het besluit vallen?
2: Ja, we hebben nu de vraag gelegd of neergelegd bij de wethouder. En de wethouder heeft aangegeven dat hij zo snel mogelijk daarmee aan de slag gaat. We hebben ook het presidium, de mensen die de agenda beheren van de gemeenteraad, gevraagd om snelheid te bieden. Want normaal gesproken gaat, als er een raadsvoorstel komt, wordt hij 3 maanden later geagendeerd. We hebben nu gevraagd om dat naar voren te halen. Dus we hopen voor het kerstreces dat die agendering er ligt, dat het raadsvoorstel er ligt en dat we dan een beslissing kunnen nemen. Zodat de wethouder zo snel mogelijk kan gaan uitvoeren.
1: Ja, want die uitvoering, wanneer kan het beginnen in een van de 2 parken?
2: Ja, ik denk dat als je het echt hebt over het in gebruik nemen, dan zit je denk ik gewoon in het nieuwe schooljaar, gok ik. Of het moet zo snel kunnen. Maar ja, ik zelf.
1: Dat is toch wel vrij snel.
2: Ja, dat is dus september volgend jaar.
1: Zijn het een soort van noodgebouwen die er komen?
2: Ja, dat zijn de modulaire gebouwen die we al voor een grotendeel hebben aangeschaft. Dus het zijn gebouwen die we op de ene locatie oppakken en op een andere locatie neerzetten. Dan moet natuurlijk wel alle voorzieningen moeten getroffen worden. En er zullen misschien, het ligt eraan welke locatie het wordt, wat aan de toegankelijkheid moet worden gedaan. Maar dat is wel waar je naar moet kijken.
1: Ja. Ja. Kan er nog veel misgaan dat het niet het IJsselpark wordt?
2: Weet ik niet.
1: Kijk, ik zeg misgaan, dat mag ik niet zeggen. Maar als ik alle stukken lees, en ik zit nu nog niet zo lang in het dossier als u.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat het een andere keuze wordt.
2: Kijk, het college heeft eigenlijk de afgelopen 3 jaar altijd al gezegd, ga richting het IJsselpark. We hebben zelf die keuze nooit willen maken, omdat we altijd hebben gezegd, we missen de grondslag op basis waarvan je het IJsselpark dan kiest. Nou, die grondslag hopen we echt duidelijk terug te kunnen zien in het raadsvoorstel wat nu gemaakt wordt. Maar als je de lijn van het college volgt, dan zal het college logischerwijs denk ik ook uitkomen op het IJsselpark. En dan is het aan de gemeenteraad om te bepalen of we daarin meegaan, ja of nee. Ja.
1: Nou, er zijn heel veel mensen zijn dan blij als het in ieder geval het dossier aan de kant geschoven kan worden. Tijdelijk in ieder geval. En dat er duidelijkheid is over waar het komt. En dat het dan misschien zelfs volgend schooljaar al in gebruik kan worden genomen. Dat is interessant.
2: Ja, zeker.
1: Goed, dank voor nu. Veel sterkte nog met dit dossier.
2: Dankjewel.
1: Patrick Molenaar van de VVD, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Ego Smit en Cool Kids. Het is Radio Kapelle. Eind oktober verandert Schollevaar weer even in Scholloween. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober zijn er verschillende Halloween-activiteiten in de wijk. Van Trick or Treat langs snoephuizen tot een spooktocht door het Schollebos. Barry Pervoorst is betrokken bij de organisatie. Barry, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is Scholloween precies en wat kunnen de mensen dit jaar verwachten?
1: Hey, ja, Scholloween, dat is eigenlijk gewoon Halloween in de wijk Schollevaar. En we zijn begonnen 4 jaar geleden met Trick or Treat langs de deuren. Kunnen de kinderen meedoen en snoepjes ophalen. Eigenlijk heel simpel. En dat is steeds groter geworden. Dus verspreid over heel Schollevaar doen ontzettend veel mensen mee inmiddels.
0: Ja, mensen moeten zich dan aanmelden, denk ik, dat de kinderen daar langs kunnen komen? Of is het gewoon random?
1: Ja, klopt. De huizen die meedoen, die moeten zich wel van tevoren aanmelden. Dan worden ze op de kaart gezet en dat wordt dan verspreid onder de deelnemers. Er is ook een speciale app waarin alle huizen staan aangegeven. Want dat is natuurlijk om de kinderen de juiste weg te wijzen, dat ze bij de juiste huizen aanbellen. En de kinderen die meedoen, die moeten zich ook even aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er meedoen, dat we weten hoeveel snoep we in huis moeten halen.
0: Ja, het duurt nog even, hè? Ik bedoel, nog een half maandje en dan is het al zover. Weet je ondertussen al een beetje hoeveel mensen er gaan meedoen?
1: Ja, het gaat heel hard. We zitten inmiddels op ruim over de 900 aanmeldingen.
0: 900?
1: Ja.
0: Zo, dat is wel, dat vind ik wel veel. Maar het is de hele wijk Schollevaart, toch?
1: Ja, klopt. Ja, Schollevaart is een grote wijk.
0: Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Ja, en zaterdag een spooktocht door het Schollebos. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, klopt. Ja, dat wordt niet door mij georganiseerd. Dat wordt door iemand anders georganiseerd. Maar dat komt erop neer dat in de avond wordt er een griezelroute uitgezet in een donker stukje van het Schollebos. En mensen die kunnen daaraan meedoen en die kunnen dan door het bos lopen. En daar kom je allemaal griezelige verrassingen tegen.
0: En jullie benadrukken ook de verbinding in de wijk. Merk je nou echt dat bewoners er samen iets van maken?
1: Ja, we zien in sommige straten dat er meerdere snoephuizen meedoen. Dus dan werken de huizen ook echt samen. Dan beginnen ze als één huis en dan halen ze de buren over. En dan doen ze met 2, 3, 4, inmiddels op de Florisburg wel zijn geloof ik al 7 huizen die meedoen. En die werken dan ook samen. Die maken daar dan een grote spookzone van. We zien ook dat de deelnemers die langs de huizen lopen, die vormen groepjes. En dan lopen ze met groepjes met kinderen. Verkleed natuurlijk, hartstikke leuk.
0: Voor wie nu denkt van joh, daar wil ik bij zijn. Hoe kunnen mensen gaan meedoen of meer informatie vinden daarover?
1: Het makkelijkste is via de website www.schollowien.nl. We zijn ook wel te vinden via Google en Facebook. En we zitten tegenwoordig ook op Hives.
0: Ook nog, terug in de tijd, hè?
1: Ja.
0: Even een krabbel achterlaten, toch?
1: Ja, precies. Ja, hartstikke leuk.
0: En ga je zelf ook verkleed, of dat niet?
1: Nee, ik ben hartstikke druk met de organisatie. De mensen vragen mij dat wel vaker. Van, oh, jij hebt zeker wel je huis versierd en zo, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor.
0: Nee, joh.
1: Nee.
0: Hey, joh, trek jezelf even zo'n kostuum aan, toch? Dat is toch lachen?
1: Ja, precies. Ik ben een beetje bezig met de organisatie. Want in wijkcentrum Schollevaar zitten we die avond. En dan zitten we met de EHBO en de beveiliging en alles een beetje te coördineren. Want als er iets aan de hand is, dan moeten we daar natuurlijk ook op acteren.
0: Nou, ben je zelf op zo'n avond nog een beetje ergens bang voor? Of heb je inmiddels alles wel gezien?
1: Nou ja, het is altijd wel leuk, want je hebt natuurlijk de mensen die standaard verkleed gaan, hè, als It of dit jaar is K-pop Demon Hunters heel populair. Maar je hebt ook mensen die zijn ontzettend creatief en die doen dan echt iets wat je niet zou verwachten. Dus iets heel anders.
0: Dus dan schrik je nog wel even een keertje.
1: Ja, of juist, het is niet alleen eng. Hè. Er zijn ook heel veel huizen die doen expres de niet-enge variant voor de kleine kinderen, mensen die snel bang zijn. Mm-hmm. Dus dan is het meer magisch. Hè. Dus dan staat er gewoon een heksenketel ergens midden in de tuin. Of er is iemand die doet de Alice in Wonderland thema. Vorig jaar was er iemand die deed een Harry Potter thema.
0: Nou ja, het kan allemaal. Dus nou Barry, ik wil je heel veel succes wensen en ook heel veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel. En nog een fijne avond.
0: Hetzelfde voor jou, Barry. En nou ja, ik ben benieuwd hoe het daar gaat zijn in Schollevaar. Het is dus op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober. Geen Schollevaar, maar Scholloween. En je kan je aanmelden natuurlijk bij de organisatie. Dit is Ellie Goulding.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Dit is Radio Capelle, je luistert naar IJsselnieuws. Vanavond wordt het steeds bewolkter, maar het blijft voorlopig wel droog. Vannacht kan er af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Maar koud gaat het niet worden, 14 graden. En morgen overal grijs en druilerig, met af en toe wat lichte regen. Grote hoeveelheden kunnen niet worden verwacht. Wel wordt het, niet heel koud. 19 graden wordt het morgen. Dit is Radio Capelle, IJsselnieuws, met nu Adela.

0: Leila, Eend in L.A. op IJsselnieuws. Je luistert naar Radio Capelle. En in het centrum van Capelle gaat het oude ING-gebouw tegen de vlakte. Op die plek komt de Capelse Vaan met onder meer een toren van zo'n 70 meter hoog. Daar is jarenlang over gesproken met omwonenden en in de gemeenteraad. Maar blijft het bij deze ene hoge toren of verandert de skyline van Capelle straks nog meer? Vanessa King praat erover met wethouder Cor Schaatsbergen. En dan moet je even wachten, Vanessa, want ik heb jouw microfoon op dit moment niet klaarstaan. Nu wel, Vanessa. Ja hoor, je kan.
1: Ja, kunnen we. Nou, zeker. Dank je, Thomas. Dank je wel voor de inleiding. Fijn dat je aanwezig bent, Cor Schaatsbergen. Nou, er werd al gezegd, het ING-pand gaat helemaal tegen de vlakte. En er komt een mooie torenflat van 75 meter. Waarom moeten wij blij zijn met de Kaapse Vaan? Want zo gaat het heten.
2: Voor zover ik de werktitel heb meegekregen, gaat het inderdaad de Kaapse Vaan heten. Het heeft natuurlijk een behoorlijke geschiedenis hoe dit tot stand gekomen is. En uiteindelijk heeft de Raad een aantal jaren geleden het kavelpaspoort voor het ING-pand vastgesteld. En daar is inderdaad een toren van 75 meter uitgekomen. Daar zijn in de tussentijd ook nog wat moties geweest. Het heeft een aardige ontstaansgeschiedenis. Maar ik denk, voor zover ik de eerste tekeningen gezien heb, dat het een mooi pand gaat worden.
1: Ja, je zegt je wijst op de bredere betekenis van het project. Hè, we bouwen hier niet alleen woningen, maar we werken ook aan een levendig en bereikbaar centrum van onze stad.
2: Ja.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, een bereikbaarheid, een levendig centrum, dat betekent ook dat je gewoon bewoners nodig hebt. En als je gaat kijken naar het centrum van Capelle, onder meer met de bereikbaarheid van de metro, de Koperwiek, de hoven die daar helemaal vernieuwd is, dan is dit ook een stuk verlevendiging die je gewoon in dit gebied kunt aanbrengen. En een enorme boost, 75 meter hoge torenflat, betekent ook aardig wat woningen waar op dit moment gewoon een schreeuwend tekort aan is.
1: Ja, 231 nieuwe woningen.
2: Zo om en erbij.
1: Komen er, ja. Maar van 70 sociale huurwoningen.
2: Ja, Capelle kent in principe gewoon het beleid 30% sociaal, 2/3 bereikbaar en 1/3 kan dan de rest zijn. Dat is het Capelse beleid. Dus wij proberen overal waar mogelijk is, proberen wij ook sociale woningen toe te voegen.
1: Ja, dat is heel helder. Nu even, komen hier ook koopwoningen bij of wordt dit alleen huur?
2: Hier zullen ongetwijfeld ook door de ontwikkelaar koopwoningen aangeboden worden.
1: Ja, en dan is het altijd het standaard woord, het middel- en duurde segment.
2: Ja.
1: En hoeveel gaat dat dan denk je allemaal kosten aan huur of aan koop?
2: Dat durf ik je op dit moment niet te zeggen. De grenzen, de huurgrenzen voor sociale huur worden natuurlijk landelijk vastgesteld. Ook middelduur binnen de NHG-grenzen. En in die marges moet je ook gewoon blijven denken. En de bereikbaarheidsgrens is wel een hele belangrijke. 2/3 is in principe gewoon bereikbaar in deze toren.
1: Ja. Nu bent u van Leefbaar Capelle, voor de wethouder voor Leefbaar Capelle. En nu staat ze bij Leefbaar Capelle heel erg hoog in het vaandel. De Capellenaren krijgen voorrang. Vooral als het gaat om woningkeuze.
2: Ja.
1: Gaat dat hier ook gebeuren?
2: In principe hebben wij dit beleid in Capelle. Wij proberen, en ik zeg met name proberen, echt de maximale wettelijke grens op te zoeken om inderdaad voorrang te verlenen aan Capellenaren. En dat is heel erg moeilijk. We zitten ook in een regionaal toewijzingsbeleid. We hebben een toegelaten instelling, lees in Capelle Havensteder, die de sociale huurwoningen in principe in bezit neemt. En wij blijven continu in overleg en alle mogelijke middelen zoeken om de Capellenaar zoveel mogelijk voorrang te verlenen.
1: Dus
2: en, als het aan ons ligt, gaan we richting de 50%.
1: Ja, oké, dat is een hoop. Dus
2: dat is een hele hoop, ja. Maar we proberen dat inderdaad zoveel mogelijk te stimuleren.
1: Dus het is echt zo dat jullie om de tafel gaan met Havensteder om hen daarop te wijzen van luister, Capellenaren krijgen wat ons betreft voorrang.
2: Die gesprekken voeren eigenlijk regelmatig plaats in de zogeheten bestuurlijke overleg met Havensteder. De portefeuille wonen is een andere wethouder, Sjoerd Gijsler.
1: Ja, dat weet ik.
2: Maar desalniettemin, het college spreekt in principe met één mond. En dit is inderdaad iets waar Leefbaar Capelle zich heel erg sterk voor maakt.
1: Daarom vroeg ik het ook aan u. Ik denk nou, dat zult u zelf ook wel weten hoe dat in zijn werk gaat. Nu nog een vraag. Hoe waren de omwonenden, waren die blij hiermee? Want ik weet dat dat destijds nogal een dingetje is. Want we hebben natuurlijk ook het initiatief gehad. Initiatiefgroep, bewonersgroep gehad van de Leeuw van Capelle. Hè? Dat is in 2021 geweest. Dan heeft de gemeenteraad, of tenminste het college, gezegd... nou, kom maar met een leuk plan. We gaan eens kijken of dat realiseerbaar was. Was het niet.
2: Nee, ja, wat ik net eigenlijk al zei... de Kerklaan 450 heeft een hele lange geschiedenis. Er zijn meerdere onderzoeken voor haalbaarheid, voor transformatie geweest. Toen de tijd hadden we wethouder Struivenberg... die de portefeuille hadden was. En vanuit de raad is toen tegen die wethouder gezegd... van ga toch nog een keer een onderzoek doen... De uitkomsten daarvan heeft een deel van de gemeenteraad ook gezegd... van geef de bewoners de gelegenheid, waar je nu net zelf aan refereert... Precies. De mogelijkheid om een contra-onderzoek te doen... om aan te tonen dat het wel kan. En uit alle onderzoeken is gebleken dat het niet kon. Toen is uiteindelijk het besluit genomen van... ja, oké, dan kunnen we niet anders dan verder gaan met sloopnieuwbouw. Daar zijn ook nogal wat controversies over geweest... want ik denk dat jullie ook nog wel kunnen herinneren... dat er uiteindelijk in de raad een motie is ingediend... om alsnog met de ontwikkelaar om de tafel te gaan zitten... voor de slanke torenvariant. Ja. Nou, uiteindelijk zijn er nu tekeningen gekomen. Die zijn vrij recent gepresenteerd aan de omwonenden. Daar ben ik zelf niet bij geweest... want dat is een participatietraject van de ontwikkelaar. De eerste geluiden die ik gehoord heb... maar hou me ten goede, dat is wat ik gehoord heb.
1: Waren allemaal positief?
2: Nou, dat zal niet allemaal positief zijn... want er blijven mensen natuurlijk altijd heel erg kritisch op het pand. Want er vereist wel een toren van om de beide 70 meter.
1: Ja, waar dus. Je natuurlijk ook nog rekening mee moet houden met de schaduw. Zonne-schaduwzijde. En dan voldoet het natuurlijk zoals altijd weer helemaal binnen de normen. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de mensen last krijgen van die toren.
2: Mensen gaan mogelijkerwijs in hun persoonlijke beleving hinder ervaren. Dat valt wel binnen op het moment dat de vergunning aangevraagd wordt... binnen de daartoe wettelijk gestelde kaders. Dus de schaduwonderzoeken, de windonderzoeken, de bezonningsonderzoeken... Die moeten allemaal minimaal aan de kaders voldoen.
1: Ja. Hoe gaat dat met parkeren straks, wethouder Schaatsbergen? Want tegenwoordig, als je Capelle inkomt, moet je je kluwen... door een vracht van auto's, hè, want er wordt natuurlijk ook nog gebouwd... daar aan de Meebesingel, een mega grote woningbouw... en ook rijst daar een hoge toren, of tenminste flatgebouwen... En het wordt wat krapjes allemaal op de wegen van Capelle.
2: De autonome groei in Capelle zorgt er sowieso voor... dat het steeds drukker wordt op de wegen. Ook voor dit pand geldt dat het parkeerbeleid gewoon van toepassing is... en dat elke ontwikkeling in Capelle in principe gepaard moet gaan... met parkeren binnen de norm op eigen terrein.
1: Ja, er kwam een parkeergarage, heb ik begrepen.
2: Dus in principe gaat de ontwikkelaar ook in deze toren... binnen het plangebied van de toren zelf... zorgen dat er voldoende parkeerplekken zijn conform onze parkeernorm.
1: Ja, maar is het dan niet zo dat dat er gekeken moet worden naar... hoe gaan we eens wat beter misschien ontsluiten? Of kunnen we daar niet eens wat mee? Want nogmaals, het blijft natuurlijk één weg. Het is de Rivierweg, het is de Kerklaan, het is de Rijgelaan. Nou ja, noem het maar op, de Meebesingel. Het is echt druk.
2: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En nogmaals, qua autonome groei, zoals we dat dan met zo'n mooi woord noemen...
1: Doordat er natuurlijk steeds meer woningen worden toegevoegd, iets
2: drukker worden. Ook het toevoegen van woningen maakt dat het drukker wordt. Dat is ook de reden geweest dat we vorig jaar in de visie die we voor het Capelle Centrum hebben neergelegd... Onder meer ook een bestuursopdracht hebben neergelegd om de mobiliteit voor dit gebied... Mm-hmm. En ook richting de Abraham van Rijkenvoorzel... te onderzoeken en dat betekent dat wij deze bestuursopdracht vrij recent hebben afgerond. Dat hebben we naar de gemeenteraad gestuurd. En ik hoop deze discussie samen met collega Benne Kerver... binnenkort inderdaad met de raad te kunnen voeren... zodat de raad zich ook daadwerkelijk kan uitspreken... van wat willen wij hier in Capelle met de bereikbaarheid doen. Hoe kijken wij daarnaar?
1: Hebben jullie daar een conclusie aan gehangen aan dat mobiliteitsplan?
2: Ik kan daar heel veel conclusies aan hangen, maar die conclusie is primair in eerste instantie voor de Raad om die te trekken.
1: Om die te trekken.
2: Want dat is richtinggevend voor hoe wij verder gaan.
1: Ja, helder. Nou, volgens mij zijn er alweer helemaal doorheen. Het gaat ook zo ontzettend snel. In ieder geval, we weten wat er nu gaat komen. Het ING-pand wordt eindelijk helemaal plat gegooid in de komende een mooie toren waar heel veel mensen kunnen gaan wonen.
2: Klopt.
1: Waaronder sociale huur. Ik wil je hartelijk danken, Cor Schaatsbergen. En ik hoop snel tot ziens.
2: Graag gedaan, tot ziens.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgevangen. Antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam verwijst naar de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet goed doorstromen naar een huis en houden ze opvangplekken langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. NS, Arriva, Qbus en andere spoorvervoerders komen woensdag met een omroepbericht op de stations. Het bericht zal gaan over meer naar elkaar omkijken. Op die manier willen de vervoerders aandacht voor het aantal suïcides op het spoor. Dat zijn er nu 200 per jaar. Een kwart van de storingen bij ProRail is het gevolg van suïcidepogingen, zo bleek vorig jaar. Dus woensdag is er om de zoveel tijd een omgeroepen bericht op de stations. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het een hoopvolle boodschap zal zijn. Het kan goed komen, er zijn mensen om je heen die willen helpen. Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar licht gestegen. Het gaat om een toename van 1,25%. De oorzaak van de stijging heeft de inspectie niet onderzocht. De meeste abortussen waren bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Iets meer dan de helft van de vrouwen was bij de abortus 5 tot 6 weken zwanger. De Belangenorganisatie voor Anticonceptie en Abortus denkt dat de toename komt door een steeds betere toegang tot abortuszorg. KLM schort alle vluchten naar de internationale luchthaven van Riyadh op tot eind deze maand. Ook op de Saoedische havenstad Dammam wordt in oktober niet meer gevlogen door KLM. De luchtvaartmaatschappij nam het besluit na de raketaanvallen van afgelopen zaterdag. Toen kwamen 13 mensen om en meer dan 300 mensen raakten gewond bij aanvallen van Houthi-rebellen op de luchthaven in Saoedi-Arabië. Zoals het er nu naar uitziet gaat het vliegveld van Riyadh komende zaterdagavond pas weer open. Maar KLM wil dus pas eind oktober de vluchten op Riyadh en Dammam hervatten. Passagiers worden omgeboekt of krijgen hun geld terug. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Ook morgen is het bewolkt. Kan wat.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

denk dat er geen nummer in de hele wereld is die ik vaak heb afgespeeld in mijn jeugd als deze. Bruno Mars en Just The Way You Are. Je luistert naar IJs van Nieuws, het programma met achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen regio. En zometeen gaan we praten over het amateurvoetbal. We kijken vooruit naar een avond over AI in het Isola Theater. We bespreken de discussie over bewonersparticipatie en fascinatio. Ja, en we staan stil bij Paarse Vrijdag in Krimpen aan den IJssel. Het is Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. Zometeen gaat Rob Nieuwveld dus praten over het Isola Theater, over AI. Dit is eerst Eagle Eye Cherry

0: Little Eye Cherry, Save Tonight. Bij de volgende editie van Themater in het Isala Theater staat kunstmatige intelligentie centraal. Wat gaat AI betekenen voor ons dagelijks leven? Welke kansen biedt het? Waar zitten de risico's? En hoe betrouwbaar is die technologie eigenlijk? Rob Nieuwveld praat erover met Pieter van Keulen, bestuurslid van Themater.
1: Ja, Pieter, van harte welkom.
2: Ja, dank
1: weer, want we gaan het weer over een nieuwe Themater hebben.
2: Ja.
1: Hoeveelste is het?
2: 11 november. En de hoeveelste tomaten, ik denk dat we op 70 zitten.
1: Zo.
2: Als je 3 keer per jaar neemt, dus weet je hoeveel jaren. We zitten natuurlijk al ruim 20 jaar lopen als tomaten met 3 keer per jaar een prachtig tomatenavondje te hebben.
1: Deze keer, voor de tweede keer,
2: ja.
1: Gaan het over artificial intelligence. AI, als je wil. Kunstmatige intelligentie. Ik heb altijd iets gehad met dat kunstmatig.
2: Ja.
1: Ik dacht, hey, dan gaan we het over boeren hebben. Maar ik weet niet of het zal wel mij leren. Maar jullie zeggen eigenlijk bij de aankondiging kans of bedreiging.
2: Ja.
1: Wat doet AI met de mens? Begrijpen wij wat er gebeurt? En hoe zorgen wij ervoor dat AI bijdraagt aan een betekenisvol leven in een duurzame en eerlijke samenleving?
2: Klopt.
1: Dat is een beetje waar het over gaat.
2: Ja. We hebben gekozen voor... Een paar jaar terug hadden we ook kunstmatige intelligentie. En ze hebben heel veel dingen technisch, qua techniek en technologie laten zien. Dat is ook besproken. Maar we zaten om de tafel en zeiden, joh, we moeten iets doen. Wat roept het nou op bij de mensen? Je hebt angst. Hè? Wel, oh jee, we krijgen een AI en alles gaat fout. De wereld vergaat en dat soort dingen meer. Hè? Je kan er alles in bedenken. Dat heb je ook wel. Bij de eerste, de tweede en de derde industriële revolutie had je ook allerlei dingen waar mensen zeiden van, oh, het is nu over. Maar die hele AI-ontwikkeling, die stopt niet. Die gaat dus door. Maar dan was de vraag van, hoe kunnen we dat nou echt bij de gewone mens, zoals wij zijn, hè, hoe kunnen we dat neerleggen? Gaan we het begrijpen wat er gebeurt? Hoe moeten we meegaan in de ontwikkeling? Waar kunnen we op letten? En is het inderdaad zo dat je van allerlei gekke dingen meemaakt, waardoor je veel geld kwijtraakt, of je komt in een echtscheiding omdat je hoofd op een lichaam staat geprikt, of wat dan ook? Nou, dat soort dingen. Nee, we willen ergens weten, wat doet het nou voor die mens? Wat doet het nou? Wat komt er op ons af? Waar kan je op letten? En waar moet je mee bezig zijn? Dus de huistuin- en keukendingen moet je leren begrijpen. Nou, dat wordt er uitgelegd.
1: Wat is huistuin en keuken als voorbeeld?
2: Nou, gewoon, hoe ga je dus met je computer of met AI, hoe ga je om? Waar let je op en wat moet je vooral niet doen? Wat moet je laten? Of wat is juist leuk om te doen? Of wat leuk is te doen? Een samenvatting te laten maken door AI van iets wat je geschreven hebt, of iets wat je gelezen hebt, om een samenvatting te maken. Maar hoe ga je met AI om? Laat je je verleiden door allerlei dingetjes die op je afkomen? Of zeg je gewoon van, ik wil daar eens mee leren omgaan en ik ga er netjes mee om. Het is wel zo, met deze kunstmatige intelligentie, de voeding is altijd de mens. Verleden week had je dus de discussie van, AI overstijgt de kennis van de mens. Hè? Die gaat zelf nadenken. Nou, dat is het kunstmatige. Hè? Kunstmatig denkt nooit zelf na, die moet nagedacht worden. Dus iemand moet het programma schrijven, als het ware.
1: Het blijft, misschien dat ik het niet helemaal goed zeg, maar het blijft in feite een machine die geprogrammeerd wordt
2: door de mens.
1: Door mens.
2: Ja.
1: En daar komt dat uit.
2: Daar komt het uit. En dat die machine dan heel veel dingen zoekt. Want als iets in Zuid-Amerika op papier wordt gezet, het apparaat heeft het gelijk, hè? Dus ja, uiteindelijk heeft hij heel veel informatie. Hè? Die zou natuurlijk veel meer informatie hebben dan een catalogus of wat dan ook, want het gaat razendsnel. Maar als de mens geen voeding geeft aan al die dingen meer en het ook niet programmeert, dan stopt het.
1: Nou, ik heb even AI geraadpleegd vanmiddag in aanloop naar dit gesprek met jou. En toen heb ik gevraagd om een eenvoudige omschrijving ervan. En toen werd gegeven geavanceerd gereedschap in de categorie van de microscoop, de rekenmachine en de boekdrukkunst.
2: Ja.
1: Bij die laatste moest ik even twijfelen, maar dat is het ook wel. Maar neem even de rekenmachine en dan vergelijk dat even met als je iets vraagt aan ChatGPT of aan Gemini van Google. Dan komt er iets uit.
2: Ja.
1: Dat kan je voorleggen. Maar bij een rekenmachine, ongeacht welke som die jij doet, is altijd goed.
2: Ja.
1: Maar het is ooit een keer gemaakt.
2: Ja, precies.
1: Door mensen.
2: Precies. Maar ja, dat is ook zo. Dat is ooit een keer gemaakt.
1: Want dat heeft gewoon het hoofdrekenen voor een deel vervangen. Ik heb ooit nog gewerkt op een accountantskantoor van mijn opa. Daar moest ik die enorme kasboeken optellen.
2: Oh ja.
1: Al die aparte postjes en zo. wennen met een hele vroege versie van een rekenmachine. Maar dat was het wel.
2: Ja.
1: Maar daarvoor deed iedereen het uit zijn hoofd.
2: Is ook zo. Is ook zo.
1: Maar, dus dat zijn... Gaan jullie mensen ook een beetje proberen uit te leggen dat het gewoon een machine is die, ja. die goede voeding heeft gekregen? Ja. Door mensen?
2: Ja, we hebben twee inleiders. Isaac Dekker, dokter Isaac Dekker. Dat is een man die onderwijsonderzoeker, als onderwijsonderzoeker verbonden is aan de hogeschool en aan de universiteit, Radboud Universiteit. En hij is ook de keynote spreker en gaat daar onder meer over hebben. De tweede spreker, dat is Chris van Riemsdijk. Dus een senior consulent van Datanos uit Groningen. Die geeft allerlei trainingen erover. Dus die beiden gaan daar met die zaal mee. Uiteindelijk moet het een interactief proces worden. Die gaan ook met de zaal in om eens te praten over van wat valt jou op? Je hebt nou mijn inleiding gehoord, dit en dat, zo, zo. Dus die gaan het ook echt uitleggen. Die gaan vanaf de bottom uitleggen hoe het werkt.
1: Ja, en voor die Isaac Dekker wordt dat een interessante. Want hij is hoofdaanvrager van onderzoekprojecten waarin onderzocht wordt of en hoe AI een verantwoorde rol kan spelen in het onderwijs.
2: Ja. Omdat Isaac...
1: Want onderwijs kennen we allemaal.
2: Ja,
1: dus dat spreekt aan.
2: Ja, maar dat spreekt zeker aan. Het begint ook vaak in het onderwijs. Hè? Want als je nou kijkt, kleine kinderen die echt naar school gaan, die gaan dan met een tablet werken. Die gaan allemaal dit en dat doen. Dus het begint daar al in het onderwijs. En Isaac die wil dus ook benadrukken dat daar een opvoedingsverantwoordelijkheid ook ligt van het onderwijs. Dus hoe ga je daar dus mee om? En kijk, Chris zit meer op het volwassen educatie. Hè? Dus meer de trainingen voor volwassenen en bedrijven. Die zit natuurlijk in het, de vakbond CNV. En daar geeft hij allerlei trainingen in. En die waarschuwt ook voor, als je er verkeerd mee omgaat, dan zijn dit de gevolgen. Dus dat geeft je ook allemaal weer. Hè? Dus dat loopt ook wel goed. Daar hebben we ook leuke recensies over gelezen. Dus dat pakt je ook goed op.
1: Een boeiende avond.
2: Ja, dat wordt echt een boeiende avond. Het leuke is...
1: Wat doe je na de pauze? Dat is altijd zo'n breekmoment, hè, die pauze.
2: Ja, nou, we eerst voor de pauze hebben onze cabaretier, Pieter Jouke. Nou, dat is uniek dat hij komt. Hij is er. Ik heb morgenmiddag nog een gesprek met hem telefonisch om het allemaal door te praten. Maar die komt even. En na de pauze zijn er beide inleiders. Plus een inleider vanuit een professional uit Capelle. Die woont in Capelle. Die zitten in het forum of het panel, nagelang wat je, hoe je dat wil. En die gaan dus echt heel interactief het gespreksproces aan met de zaal. En Frank van der Linden monitort dat allemaal weer. En die is daar de moderator voor. Dus we hebben gekozen voor 3 panelleden. Want als je 4 of 5 hebt, dan... Ja, dat wordt wat lastiger, want als één panelid dan misschien net niet voldoende uit de verf kan komen of voldoende kan zeggen.
1: Ja, dat je doet met die burgemeesters.
2: Ja, dat is dan ook zo. Dat is heel vervelend. Maar goed, dus wij zeiden, de Puria en ik, die vormen dan de regiegroep dit keer, laten we gewoon de 3 houden. Kijk, of valt er eentje weg omdat die eerder weg moet, ja, dan verzinnen we wat, maar dat regelen we wel. Er zit ook vaak wel iemand in de zaal die ook staat te popelen. Ik wil even op het podium zitten. En vaak zijn dat ook wel mensen die ook deskundig zijn.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat dit ontzettend aanspreekt, dit onderwerp, want heel veel mensen zijn ermee bezig.
2: Ja.
1: Nog even samenvattend, hè. Kans of bedreiging, dat zet je in de kop, ook bij jullie aankondiging op jullie site. Wat is jouw gedachte? Kans of bedreiging?
2: Ik denk een kans.
1: Ik denk het ook.
2: Ik denk echt een kans. En je merkt ook wel dat mensen daar graag naartoe willen. We hebben dit weekend de eerste uitnodiging eruit gehad. We hebben vandaag 285 aanmelders.
1: Zo.
2: Dus... We hebben nog, er komt nog een tweede uitnodiging in de derde. Maar gaat ontzettend hard. We willen er echt, er kunnen natuurlijk in Israël Theater geloof ik zo'n 500 man zitten. Nou ja, als we dus de 350, 400 halen.
1: Zeg wel wat, hè?
2: Ja, is wel wat. Dit onderwerp is ook wel leuk om te vermelden. Is mede ingegeven door een gesprek wat we ooit hebben gehad met de Capelse Jongerenraad. We hebben het gehad over, hebben jullie thema's? En vanuit de Jongerenraad komt naar voren. Kunnen we het een keer niet hebben over kunstmatige intelligentie? Dus ja.
1: Dat is interessant.
2: Dat is ook leuk. Dus we hopen dat de jongeren ook komen. Dus zoveel mogelijk jongeren ook komen.
1: Nou, dat denk ik wel. Want die zien veel minder... Die zijn nog meer van de kansen dan de bedreigingen.
2: En zijn veel meer toegerust om met de technologie om te gaan dan wij als oude mensen.
1: Heb je niet af en toe het idee dat je het over de introductie van de computer hebt? Hè? Toen de computer kwam, was het natuurlijk ook kans of bedreiging.
2: Ja, was echt een kans of bedreiging.
1: En als je dan ziet wat daar nu mee kan.
2: Ja, en dat zie je nu ook alweer. Hè? Dus verleden week heb ik een film gezien in China. Dat robotten, die gingen dus in de zorg ook bezig. Namen alles over. Dus de mensen raakten helemaal compleet in paniek. Ik denk, ja, maar dan ontstaat er een nieuwe kans voor nieuwe werk. En andere zorg die je hebt.
1: Die hebben allemaal mensen nodig. En het worden gewoon machines. Ja. Hetzelfde als waar we het nu over hebben. Ontzettend interessant. Woensdag 11 november. Die kan je nog opgeven dus. Voorlopig. Ja, er zijn nog zo'n 200 plekken.
2: Ga dan anders naar de website van www.thematen.nl. Daar staat ook de aanmeldbutton in. Dus kan je gewoon aanmelden. Je moet je aanmelden. Met oog op brandpreventie, dat soort dingen. We willen weten hoeveel mensen in het Israël zitten.
1: Heel goed. Pieter van Keulen, namens het bestuur van Thematen, hartelijk dank voor deze toelichting. En ontzettend veel plezier op 11 november.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. We praten zo meteen met Ilko de Bruin over het sportweekend. En we hebben natuurlijk goede muziek voor je. Dit is Duran Duran en Sunrise.

0: Duran Duran en Reach Up for the Sunrise op Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En we kijken ook weer even terug op het amateurvoetbal van de afgelopen weekend. VV Capelle boekte een overtuigende overwinning op Spijkenisse. DCV pakte 3 punten. En voor onder meer CKZ, SVS en Zwervers liep het allemaal wat minder goed af. Sportverslaggever Ilko de Bruin praat ons bij. Ilko, goedenavond.
1: Hi.
0: Ja, VV Capelle en DCV die hebben gewonnen. VV Nieuwkerk, Moordrecht, die speelden gelijk. En de rest, Groeneweg, CKC, SVS en Zwervers, die hebben verloren.
1: Ja.
0: Ja, even terug.
1: Dat is goed.
0: Wat viel op aan dit sportweekend?
1: Capelle had het eigenlijk heel erg makkelijk. Stonden heel snel 2-0 voor. En kwamen vlak na de rust op 3-0 voor. En dat leek een hele makkelijke middag te gaan worden met misschien wel 6-7-0. Waar het niet dat Capelle na een uurtje spelen een directe rode kaart kreeg. Dus dik een half uur met een mannetje minder op het veld stond. Dus was het verdedigen van de 3-0 voorsprong de hoofdtaak. Nou, dat ging uiteindelijk vrij gemakkelijk. Dus een goede overwinning voor Capelle. 4e wedstrijd zonder nederlaag op rij. Dus nou, de sfeer zit er goed in op sport. Park slots, mag je wel zeggen. En ja, Capelle die haakt zo langzamerhand wel weer een beetje aan bij de top 5. Verschillen zijn niet heel erg groot. Wat anders wat opviel was Zwervers. Volgens hun coach Kwik een hele goede wedstrijd speelde. Maar wel met 4-3 verloren van Hellevoet Sluis. En daarmee zit Zwervers toch wel in de problemen. 1 puntje uit 4 wedstrijden. Ja, dat is niet best. En ook de hoeveelheid tegengoals weer dit seizoen. Net als vorig seizoen. Er zit daar nog geen stijgende lijn in. Dus dat wordt toch wel weer spannend op Sportpark Kouwenhoek dit seizoen.
0: Het zijn ook een beetje korfbaluitslagen, hè, Ilko?
1: Ja, zeker. Vorige week 6-5. Gisteren 4-3. Het zijn behoorlijk doelpuntrijke wedstrijden. Dus als je veel doelpunten wil zien, dan moet je zeker een wedstrijd van Zwervers gaan bezoeken. Dat klopt.
0: Ja, zeker. Inderdaad. Nou, DCV die hebben gewonnen van EBOH.
1: Ja, waren veel beter. Het duurde alleen wel heel lang totdat Geerders de enige en dus de winnende goal maakte. Maar DCV doet dat goed dit seizoen. En staan op een keurige 4e plaats na 4 wedstrijden. Dus die hebben de stijgende lijn zeker te pakken.
0: En CKC die hebben verloren.
1: CKC verloor. Stonden in de 90ste minuut nog met 1-0 voor. Maar ging uiteindelijk in blessuretijd met 1-2 onderuit tegen Esto. Dat is een heel goede ploeg. Dat Esto deed vorig jaar ook lang mee om de titel. CKC heeft een zwaar openingsprogramma. En verloor dus nu voor de tweede keer thuis. Met een wedstrijd met 1-2.
0: Ja, en SVS die draaien een beetje een raar seizoen, heb ik het idee. Want die gingen in de beker gingen ze heerlijk, 3 keer gewonnen. Ja. Daarna gingen ze heel hard onderuit tegen, uit mijn hoofd gezegd, Moordrecht. En nu weer met 6-1.
1: Ja. Ja, 2 keer dik onderuit. Eerst tegen Moordrecht met 5-1. Daarna met 7-0 tegen Cabau. Dus het is inderdaad een rare ploeg. En SVS moet toch wel, hetzelfde geldt eigenlijk voor Zwervers vertelde, toch wat aan die defensie zien te gaan sleutelen. Want tegen zoveel tegendoelpunten valt eigenlijk niet op te voetballen.
0: Nee, ja, en eigenlijk over het algemeen is er niet echt een regioploeg die het ook per se heel goed doet, hè? Behalve Nieuwekerk misschien. Die doet een beetje boven
1: de nemen. Nieuwekerk had gisteren of zaterdag een beetje een off day. En hadden mazzel dat het uiteindelijk een 0-0 bleef. Want eigenlijk ging alles fout in die wedstrijd. Dus ja, Nieuwekerk. DCW en Nieuwekerk zijn de enige ploegen die in die top 4 van hun competitie staan. En nog een klein beetje meedoen in die beginfase van de competitie om die bovenste plekken.
0: Ja, en verder werd er nog gekorfbald, gevolleybald.
1: Ja, korfbal was de laatste speelronde van de veldcompetitie. Alle ploegen die zijn nu klaar met de eerste helft van het veld. En we gaan nu richting de zaalperiode. En over die laatste speelronde kunnen we duidelijk zijn. Alle 4 de korfbalclubs uit onze sportregio verloren. Het is een beetje triest. Want zowel IJsselvogels als Nieuwekerk pakten geen enkel punt en degraderen rechtstreeks. Coag gaat na de zaal in een degradatiepool verder. Want die werd de derde in de pool van 4. En KCC is de enige ploeg die zich rechtstreeks wist te handhaven. En eindigde als tweede in de ereklasse. En gaan dus na de zaalperiode strijden in de kampioenspool van de ereklasse voor de titel van Nederland.
0: Is dat een klein beetje wat er in de lijn van verwachting lag? Dat die clubs allemaal gedegradeerd zijn trouwens?
1: Nou, eigenlijk niet. Want Coach was degradant in deze veldcompetitie. Dus daar was zeker wel van verwacht dat die bij die eerste twee plaatsen zouden gaan meedoen. Ja, dat is dus niet gelukt. Verloren de afgelopen drie wedstrijden. Begonnen wel goed aan de competitie, maar eindigen dus slecht. En moeten daar dus toch een degradatiepool in. Nou, van de CKV Nieuwekerk, die zaten in echt een hele zware pool. Met onder andere landskampioen DVO uit Bennekom. Dat die het niet redden, dat is geen schande. Maar 0 punten uit 6 wedstrijden is niet best. En ook van IJsselvogels, die waren gepromoveerd afgelopen veldseizoen. Ja, hadden we toch ook wel verwacht dat die in ieder geval mee zouden kunnen doen om die plek 3. Maar ook zij gaan met 0 punten uit 6 wedstrijden er gewoon keihard uit.
0: Ik wil het nog even hebben over mijn volleybalvriendinnen uit Zevenhuizen, want die hebben gewoon weer gewonnen.
1: Dat is echt heel erg knap, Thomas. Leuk dat je dat even aanhaalt. Maar die ploeg uit Zevenhuizen heeft de derde wedstrijd op rij gewonnen in de competitie. En doen gewoon echt mee, zover je dat kan zeggen, na 3 speelrondes, om de prijzen. Vorig jaar als promovendus handhaafden ze zich. En nu gaan ze dus echt meedoen om de prijzen. En die andere volleybaldames uit de Capelle, VCN, die verloren juist voor het eerst deze competitie. Na 2 overwinningen gingen ze thuis met 1-3 onderuit. Die ploeg is gewoon prima gestart aan de competitie.
0: Komende donderdag is het Capelle tegen alweer Spijkenisse in de beker. Ja, en in het weekend wordt er ook nog wat bekervoetbal gespeeld. Naar welke wedstrijd kijk je het meest uit?
1: Dit weekend is eigenlijk qua voetbal ligt alles stil vanwege de vakanties. Maar er staat wel een volleybalkraker. Want die ploegen die we net bespraken, de dames van ZVA en VCN, die zijn aan elkaar geknoopt in de beker. Dus die spelen om zaterdag om 4:15 tegen elkaar. Dus ja, dat is eigenlijk de enige wedstrijd die er om doet. En verder ligt alles plat vanwege de herfstvakantie die dan begonnen is.
0: Ja, en wij gaan samen donderdag gaan we Capelle doen, toch? Ook leuk.
1: Echt heel gezellig, hè?
0: Echt heel gezellig. Echt heel erg leuk. Vanaf 8:00, toch, op de radio?
1: Ja, 8:00 begint het. En de wedstrijd zelf begint om 7:45. Dus weer een herhaling van de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag. En Spijkenisse weten in ieder geval wat ze kan verwachten. En het is ook wel een beetje afwachten welke spelers Capelle op kan gaan stellen. Kampte afgelopen zaterdag best met veel blessuregevallen. En een directe rode kaart voor Ian van Balen. Nou, die zal er donderdag dan niet bij zijn. Die zal gelijk de eerste wedstrijd schorsing uitzitten, is de verwachting. Dus we gaan zien wat die wedstrijd gaat brengen.
0: En hopelijk geen regen, want durf je met mij onder een paraplu te zitten?
1: Ze geven donderdag prachtig weer op. Dus ik heb er zin in. Nou. Kwart over 8 zal het vast op pikken donker zijn. Maar ik verwacht een droge wedstrijd.
0: Ja, ik heb er ook zin in, hoor. Tot donderdagavond, jongen.
1: Ja, ook ja.
0: En dankjewel.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Je luistert naar IJsselnieuws. In de Kapelse wijk Fascinatio wordt opnieuw gebouwd. Dit keer op het zogenoemde Poortkavel West K1. D66 vindt dat bewoners daarbij eerder en beter betrokken hadden moeten worden en diende vorige week een motie in over de participatie. Raad en college verschillen van mening over de vraag of hiervoor een kavelpaspoort nodig was. Vanessa King praat erover met D66-raadslid Kiki Kersten.
1: Ja, dankjewel Thomas voor de inleiding wederom. Hartelijk welkom Kiki Kersten. Fijn dat je hier aanwezig kan zijn.
2: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
1: Ja. Afgelopen raad hebben jullie een motie ingediend, hè, over de Poortkavel West Fascinatio. En die motie die is doorgeleid naar de commissie Ruimte van morgen.
2: Ja, klopt.
1: Kan jij uitleggen waarom?
2: Waarom we de motie hebben ingediend in eerste instantie?
1: Ook waarom heb je de motie ingediend en waarom is die doorgeleid naar de commissie van morgenavond?
2: Ja, de motie hebben we ingediend naar aanleiding van schriftelijke vragen die D66 heeft gesteld.
1: In mei was dat al,
2: in
1: hè?
2: In mei, inderdaad. En de beantwoording van het college, dat had ons nog niet helemaal gerustgesteld. Die riep eigenlijk meer vragen op dan we hadden. En dat gaat voornamelijk over eerdere afspraken die met bewoners zijn gemaakt, dat die betrokken zouden worden bij de ontwikkeling door middel van een kavelpaspoort. En ergens in dat proces is veranderd. Werden de bewoners niet meer meegenomen in wat gaat er met dat kavel gebeuren. En er liggen inmiddels plannen. En D66 vindt dat de bewoners nog steeds meegenomen moeten worden in het proces. En we vragen ons af of dat niet eigenlijk vanaf het begin zou moeten zijn. Er liggen nu plannen, maar ook meer antwoorden op waarom zijn die bewoners niet meegenomen. En daar gaan we het gelukkig morgen met elkaar over hebben.
1: Ja, want dan gaat het over de realisering van 50 tot 60 sociale huurwoningen, hè, die dan via Havensteder daar zouden komen. Toch?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En, maar als ik het goed begrepen heb, heeft de wethouder daarover gezegd dat er al een besluit is genomen door het college dat daar dit zou komen. En dat er dan participatie helemaal niet nodig was en ook geen kavelpaspoort.
2: Ja, laat ik één ding heel duidelijk zeggen. Dit gaat voor ons absoluut niet over de bouw van die sociale huurwoningen. We zitten nog steeds hebben we een woningnood. We willen meer woningen bouwen in Capelle. Dit gaat voor D66 puur over de participatie van de bewoners van Capelle en echt hun serieus nemen. Er is in 2023 is er gewoon heel duidelijk met de bewoners afgesproken in een toekomstplan voor Fascinatio dat er voor dit specifiek kavel een kavelpaspoort zou komen met de bewoners. Dat was in 2021 zelfs trouwens.
1: Ja, 2021.
2: En dat is bevestigd in 2023 en 2025 dat dit gemaakt zou worden met de bewoners, maar dat op dat moment de plannen op pauze stonden. Dan kan het niet zo zijn dat er toch ergens wel plannen worden gemaakt zonder de bewoners mee te nemen en dat dan nu wordt gezegd dat kavelpaspoort dat hoefde helemaal niet. Dat was ook helemaal niet nodig. Dat staat gewoon duidelijk in de communicatie met de bewoners. Dus waar de wethouder op doelt op dit moment dat een kavelpaspoort helemaal niet meer mag, dat is nergens in een besluit opgenomen. Dat is juist een van de mogelijkheden die het college heeft om goed naar de bewoners te luisteren.
1: En hebben jullie ook, dat hebben jullie neem ik aan opgevraagd, of tenminste dat raadsbesluit, maar dat is er niet.
2: Nou, het raadsbesluit waar de wethouder vorige week specifiek op doelde, precies, dat hebben we er natuurlijk bijgepakt. Mm-hmm. Zelfs iemand van het CDA heeft daar uit gequote ook vorige week tijdens de raadsvergadering. En daarin staat duidelijk dat in de processen rondom ruimtelijke ordening een kavelpaspoort niet langer verplicht is, maar wel één van de mogelijkheden om dat op te pakken samen met de bewoners. En er wordt zelfs in gesteld dat als je dit niet gaat doen als college, dan moet je ook onderbouwen waarom niet. En daarvan hebben we uiteindelijk voor dit kavel niet gezien. Waarom dan niet?
1: Nee, in Fascinatio is dat al vaak aan de orde geweest. Hè? Ik bedoel,
2: zeker,
1: dat het daar niet zo helemaal goed is gegaan. Destijds natuurlijk met dat Allsafe pand en nu met dit. Is het vertrouwen daar een beetje mee geschaad, geschonden?
2: Ik snap dat de bewoners van Fascinatio inmiddels wel zoiets hebben van, er wordt ons van alles beloofd en iedere keer wordt er ook beterschap beloofd. Van dit proces gaan we beter inrichten. Daar is een heel toekomstperspectief op gebouwd. En dan gebeurt dit nu weer. Dus ik snap dat hun
1: wat voor reden zou dat ze kunnen hebben? Of wat is het? Is het onwil? Of is het toch echt dat er gedacht wordt, nou, er ligt gewoon een besluit? Of waar zou dat dan kunnen liggen? Dat de mensen niet worden meegenomen?
2: Dat is een goede vraag. Ik heb het hier ook met mijn met burgerraadslid Jasper Hoijkaas over gehad. Dit dossier doen we echt samen. Ontzettend fijn. En wij begrijpen ook niet waarom de bewoners continu worden gepasseerd.
1: Ja, en waarin zou er geparticipeerd moeten worden, mevrouw Kersten?
2: Er is aan de bewoners toegezegd dat er samen wordt gekeken naar hoe willen we dit kavel inrichten? Hoe ziet het eruit? Wat vinden we daar noodzakelijk?
1: Maar je mag altijd praten over de plinten en alles wat er omheen komt, volgens mij, toch?
2: Onder andere, ja.
1: Oké. Okay. Dus dat is iets wat zij ook graag willen om daarover mee te praten. Wat gaan wij doen in de wijk en wat gaan wij doen aan de rand van Fascinatio?
2: Ja, een eerste gesprek over dit kavel moet gewoon nog plaatsvinden.
1: Ja, en wat gaan jullie nu morgen bespreken in die commissie?
2: Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar als de wethouder toch blijft refereren aan een bepaald besluit wat is genomen, wat hij dan precies bedoelt. Als er afspraken liggen, wat zijn die afspraken dan op dit moment? Waar zitten we als gemeente aan vast? Zijn er financiële consequenties als we terug naar de tekentafel gaan? Waar zit de ruimte nog voor de bewoners om aan mee te praten? Of zijn er mogelijkheden om gewoon eens even vanaf punt nul te gaan bouwen met elkaar?
1: En wat hadden jullie daar gewild? Of is er iets, misschien iets anders wat jullie als bewoners hadden gewild? Of tenminste daar in Fascinatio?
2: Het belangrijkste voor ons is dat de bewoners gewoon worden betrokken bij de gesprekken. En wat daar dan precies komt. Uiteindelijk vind ik woningbouw en de sociale huurwoningen die daar komen best wel een goede aanvulling voor
1: Capelle.
2: Ja, dus
1: dat is niet het probleem.
2: Dat is voor ons zeker niet de inzet dat daar per se iets heel anders moet komen. Maar het is onbegrijpelijk en eigenlijk ook schandalig dat de bewoners gewoon niet worden meegenomen. Terwijl dat echt meermaals is toegezegd.
1: Ja nee, dat als dat zo is gegaan, nou ja, dat geloof ik direct, dan is dat inderdaad heel erg vervelend. Maar nogmaals, je gaat daar morgen over praten en doen. En ik begreep dat er meerdere gemeenteraadsleden hier nogal fel in waren.
2: Ja.
1: En wat verwacht jij dan dat de wethouder hiermee gaat doen?
2: Nou, ik ben allereerst echt ontzettend blij dat we hier überhaupt het gesprek met elkaar morgen over hebben. Ook
1: zeker.
2: Blij vanuit de andere partijen, CDA, VVD, SGP, die positief staan om hier morgen met elkaar over te praten. Dus een brede groep mensen die hier serieus naar de bewoners willen luisteren. Wat ik wil horen eigenlijk morgen van de wethouder is, als het ergens stuk loopt, waarom we dat kavelpaspoort dan niet gaan maken. Waarom dan?
1: Ja.
2: Welke afspraken liggen er dan al vast? En hoe kunnen bewoners nog vertrouwen op afspraken die worden toegezegd, meermaals te lezen in WOP-verslagen? Kunnen bewoners daar nog op vertrouwen voor de toekomst? Hoe gaan we dit repareren?
1: Ja dat is en het is geloof ik een van de laatste kavels die daar lagen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, dus dan heb je straks helemaal niks meer om te participeren. Dus het moet wel gewoon gaan volgens de regels, neem ik aan.
2: Ja, volgens de afspraken die je met je bewoners hebt gemaakt. En meermaals hebt herhaald.
1: Wat hebben jullie voor schriftelijke vragen ingediend eigenlijk in mei?
2: Nou, dat ging ook over het boven water krijgen van, joh, waar zit dat nou? Waar zit die participatie nou? Is er al mee begonnen? Welke afspraken liggen er dan? Of waarom is dat kavelpaspoort dan niet gemaakt? En toen werd ook al naar een raadsbesluit werd daar ook al naar gewezen.
1: Maar hoe kunnen ze daar dan naar verwijzen als jullie zeggen dat dat er dan niet is? Ik bedoel, ik neem aan dat zij denken dat er wel een raadsbesluit daarover ligt. Of tenminste dat daar wel iets ligt dat daarover zo over besloten is.
2: Ja, dat is wonderlijk.
1: Ja.
2: Echt wonderlijk. En daar is naar verwezen. We hebben, het CDA heeft het zelfs gequote in de raadsvergadering. Ik heb het echt gelezen. Er staat niet in dat er geen kavelpaspoort mag komen. Wat ook in de beantwoording werd gegeven aan ons.
1: En dan wordt er ook nog gerefereerd aan het Didam-arrest.
2: Ja.
1: Kan je uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?
2: Nou, het Didam-arrest gaat in principe eigenlijk over als de gemeente grond bezit. Dat niet zomaar naar één kandidaat, dat daar alleen maar mee onderhandeld mag worden. Het moet eigenlijk voor iedereen beschikbaar zijn. Meerdere partijen moeten zich kunnen aanmelden. Dat gaat meer in de vorm van de verkoop en de gesprekken die daaraan ten grondslag liggen. Maar dat gaat absoluut niet over burgerparticipatie. Het Didam-arrest houdt burgerparticipatie niet tegen.
1: Nee.
2: Dus dat is ook geen reden om dit kavelpaspoort niet te maken.
1: Het houdt de gemoederen wel heel erg bezig. Hè? Is dat nou echt omdat jullie als D66 en natuurlijk nog andere partijen je echt een soort van gepasseerd voelt hierin?
2: Nou, het gaat niet om ons en om de politiek, denk ik. Maar het gaat echt over een fundamentele participatie in onze maatschappij. Als je iets belooft aan je bewoners. En waar kan je dan nog op vertrouwen? Het is echt een stukje gemeente, bewoner, afspraken, besluiten die worden gevormd. Wat zijn je rechten als burger? Waar kan je op vertrouwen? Het zit echt in dat fundamentele vertrouwen in de overheid. En daar gaat het wat ons betreft over.
1: Ja, en stel dat er dan nu inderdaad die participatie dan wel doorgaat en doorgang heeft. Dan is de realisering van die 50 tot 60 sociale huurwoningen. Hè, daar kunnen ze zich dan weer tegenaan bemoeien, om het zo even te zeggen. En is dat dan ook niet zo dat dat ook weer vertraging gaat opleveren?
2: Ja, dat mag de wethouder uitleggen. Dat weet ik niet, want nee. Ik heb geen zicht daarop.
1: Nee.
2: Dus... En als dat zo is, dan kunnen we natuurlijk met elkaar bespreken en kijken wat er wel kan voor de bewoners. Maar mijn eerste stap is kijken wat er wel kan. In plaats van dat ik uit moet gaan van wat er allemaal niet kan en welke vertragingen er allemaal mogelijk zijn. Want ik heb überhaupt niet eens inzicht waarom dat kavelpaspoort er nooit is gekomen. Dus ik hoop dat we morgen ook het gesprek kunnen hebben in wat kan er wel. In plaats van dat we alleen maar een deur dicht krijgen. Nee, het kan niet. Gaan we niet meer doen. De bewonerafspraken die er zijn gemaakt, ja, die gelden niet meer. Ik hoop dat we een positief gesprek morgen hebben.
1: Ja, en had jij het idee dat dat wel een beetje zo was of is?
2: Vorige week zeker wel tijdens de raadsvergadering. Ja. Ja,
1: maar toen werd er ook duidelijk gezegd van nou, er is een besluit genomen destijds. En in de kaders van die ruimtelijke toekomstperspectief, wat je allemaal hebt, waar het allemaal is vastgelegd en zo. Daar staat het allemaal in en zo gaan we het doen.
2: Ja, ik hoop dat er toch wel meer kan. In ieder geval meer uitleg. Waar is ooit dat besluit genomen? We gaan het gewoon niet meer doen, die burger meenemen.
1: Nee. Nou, heel helder. Ik denk dat we alles gezegd hebben daarover. Of heb jij zelf nog iets dat je zegt van nou, dat zou ik nog wel even kwijt willen hierover?
2: Nou, ik denk dat het heel duidelijk is waar dit over gaat. Dit gaat gewoon niet over die sociale huurwoningen. Want ook stel dat die afspraken wel vaststaan en er zitten financiële consequenties aan als de gemeente daar weer van af moet. Dat is helemaal niet onze wens. We willen wel gewoon kijken naar wat kan er wel met de bewoner van Fascinatio besproken worden. Waar kunnen zij nog wel invloed op hebben? Of is dat misschien vanaf de allereerste tekening? Ja. Ik wil gewoon weten hoe het zit.
1: Ja. Nee, heel helder en heel duidelijk. Nou, we gaan het zeker volgen. Ik ben heel erg benieuwd wat de uitkomsten morgen gaan zijn. Nee, ik heb wel een beetje dat een idee dat wat dat er gaat, de gemeenteraad de neus een beetje meer de kant op staat van waar is het participatietraject. En hoe daarop gereageerd gaat worden.
2: Ja.
1: En dan komen we het graag weer een keertje van je horen hoe het afgelopen is.
2: Ik ben ook heel benieuwd. Ik hoop op een positief gesprek
1: nou,
2: morgen.
1: Zeker. Hartelijk dank voor de toelichting.
2: Dankjewel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf juni volgend jaar vaker baggeren in Dordrecht en omgeving. Dat gebeurt met het oog op klimaatverandering. Buien worden feller, waardoor de afwatering goed moet zijn en dat is hij nu niet. Ook met het oog op de droogte moet de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar in en op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft Hollandse Delta besloten. Ook gaat het dieper worden gebaggerd. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgevangen, antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam wijst op de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet doorstromen naar een huis en houden ze opvangplaatsen langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. Europese luchtvaartmaatschappijen willen dat de EU de stekker trekt uit een nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Volgens dat systeem moeten mensen van buiten de EU hun gezicht en vingerafdrukken laten scannen. Maar dat zorgt regelmatig voor lange wachttijden met pieken tot 5 uur. Al bij de invoering van het systeem eind vorig jaar bleek het te haperen en dat is nog altijd niet verbeterd, zeggen de luchtvaartmaatschappijen. De computersystemen vallen uit en er is te weinig personeel. De 2 teruggevonden schilderijen van Renoir zijn licht beschadigd, zo heeft de Franse justitie laten weten. De doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum vlakbij Nice. Sindsdien zijn 6 mensen opgepakt en vorige week werden de schilderijen teruggevonden achter een betonnen muur in een huis. Van een van de werken is alleen de lijst beschadigd, maar in het andere schilderij zit een scheur. Beide Renoirs moeten worden gerestaureerd. Ze zijn samen 10 miljoen euro waard. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen is het ook bewolkt. Er kan dan ook lichte regen of motregen vallen. En dan loopt de temperatuur op tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

Crazy Ford, ik vind haar geweldig. En dus opende ik deze hele nieuwe This Is Soul met deze prachtige dame, die ondanks dat ze geen nieuw werk uit heeft, wel aan het eind oktober volgens mij 2026 in Nederland komt toeren. Dit was het nummer Crazy Love van dat prachtige album Indian Ocean. Fijn, je bent er dus. Ik ga weer een uurtje pretentieloos muziekjes achter elkaar draaien. Veel al oude soulmeuk, en dat zeg ik met alle liefde, afgewisseld met nieuwe soul, maar hier en daar ook aanverwante genres, zoals de blues of een jazzy plaat. Dus daar mag je niet over zeuren. Wat je wel mag doen, is gewoon ander commentaar leveren. En misschien wel verzoekjes indienen. Ik heb een enorme bibliotheek. En misschien staat jouw lievelings daar wel tussen. Je kunt me voor al uw andere op- en aanmerkingen bereiken via anitaundercover@gmail.com. Ga ik nu snel door, want ik beloof het, ongecompliceerd muziekjes. Dus drie liedjes achter elkaar. Ik begin met Solomon Burke, Send Me Some Loving, van het album If You Need Me, 1963. Daarna, 1970, was het jaar dat Carla Thomas een singeltje uitbracht met de titel Heidi Ho, That Old Sweet Roll. En daarna ga ik die prachtige jazzy bluesy zangeres Etta James, wat mij betreft beste zangeres ooit, draaien. 1961, Seven Day Fool. Solomon Burke, Carla Thomas, Etta James. Please.

Ik ga weer een blokje van drie voor je draaien. Als laatste de band Common Heart uit Pittsburgh, Pennsylvania, van het album Pressure 2019. Vrij recent nog, alhoewel inmiddels ook alweer 7 jaar geleden. Ik las net dat er in 2026 een live album uitkomt. Ik ben heel benieuwd. Die zal ik ongetwijfeld wel ergens binnenkrijgen. Voor nu het nummer Wait, als laatste dus, van de Common Heart. Daarvoor 2 oudere dingen. Te beginnen met Charles Smith's nummer The Only Time You Say You Love Me. En daarna die geweldige Dan Greer van het album. Mooi album is dat. Beale Street Soul Man. Het nummer How Does It Feel? De heren Charles Smith, Dan Greer en de band The Common Heart. MUZIEK

zie hier dat ik een rijtje nieuwe dingen voor je ga draaien zo. Deze playlist heb ik een aantal weken geleden al gemaakt, dus het is voor mij ook een verrassing wat ik toen alweer bedacht had. Te beginnen met de bluesman Greg Piccolo en zijn band Heavy Juice. Het nummer She Couldn't Stay van hun album 2026 dus, Who Knows What The Future Hold. Daarna ook van een album van 2026 helemaal aan het begin uitgekomen, Blue Light Club van de band Jack's Waterfall. En dat is een heel afwisselend album met bluesy, jazzy en soul-achtige dingen. Calling All Angels is wat ik gekozen heb van de band Jack's Waterfall dus. En als derde, echte nieuwerwetse soulman Jalen Ngonda. Zijn album 2026 ook heet Doctrine of Love. En je gaat Anyone in Love horen. Wil je die playlist nou nalezen? Pardon. Dan kan dat. Ofwel op de website van rootbeatradio.nl is een kopje met playlisten. Kun je die van mij, deze en andere cover nakijken. Maar ook alle andere shows die daar te horen zijn. Of je meldt je aan voor mijn nieuwsbrief. Die verstuur ik op zondagmiddagen. En als je dat wil, dan heb je alle informatie gelijk in één mailtje. Inclusief een downloadlink voor als je on-demand wil luisteren en het programma gewoon op je eigen device hebt staan. Wil je dat, dan moet je me even mailen aan anita_undercover@gmail.com. Nu snel terug naar de muziek. Greg Piccolo, Jack's Waterfall en Jalen Ngonda.

gaan even naar de lekkere blues van mevrouw Jennifer Lynn en haar band The Groove Revival. Het album Electric Eden kwam halverwege 2026 uit. En je gaat luisteren naar Lay Your Memory Down. Daarna oude rot in het vak Johnny Rawls. Move in My Direction van zijn album 2025 Make Them Dance. En dat blokje van 3 eindig ik met Little Milton's versie van I'd Rather Go Blind. Jennifer Lynn, Johnny Rawls en Little

dat we nog bijna 10 minuten hebben in dit uur van This is Soul, ga ik je nu alvast bedanken voor het luisteren. Fijn hoor dat je er weer bij was. En ik hoop dat je volgende keer weer inschakelt. Ga maar even zoeken op rootbeatradio.nl. Daar vind je mijn beide shows en mooie programma's van collega's. Ja, twee langere nummers. Ja, in de 80 Mavis Staples weet van geen ophouden en dat is heel fijn. Eind 2025 kwam het album Sad and Beautiful World uit. Van dat schijfje ga je Satisfied Mind horen. En ik eindig met Wolf Moon van het gelijknamige album Wolf Moon uit 1973. Zijn versie, ik hou van covers, je weet het inmiddels, People Get Ready. En dan zijn we bijna aan het einde. Mocht ik tijd over hebben, dan vul ik dat op met iets leuks. Hey, heb een fijne week. Geniet van muziek. En tot de volgende keer. Doeg. How many times?

0: vaker baggeren in Dordrecht en omgeving. Dat gebeurt met het oog op klimaatverandering. Buien worden feller, waardoor de afwatering goed moet zijn en dat is hij nu niet. Ook met het oog op de droogte moet de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar in en op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft Hollandse Delta besloten. Ook gaat het dieper worden gebaggerd. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgevangen, antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam wijst op de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet doorstromen naar een huis en houden ze opvangplaatsen langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. Europese luchtvaartmaatschappijen willen dat de EU de stekker trekt uit een nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Volgens dat systeem moeten mensen van buiten de EU hun gezicht en vingerafdrukken laten scannen. Maar dat zorgt regelmatig voor lange wachttijden met pieken tot 5 uur. Al bij de invoering van het systeem eind vorig jaar bleek het te haperen en dat is nog altijd niet verbeterd, zeggen de luchtvaartmaatschappijen. De computersystemen vallen uit en er is te weinig personeel. De 2 teruggevonden schilderijen van Renoir zijn licht beschadigd, zo heeft de Franse justitie laten weten. De doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum vlakbij Nice. Sindsdien zijn 6 mensen opgepakt en vorige week werden de schilderijen teruggevonden achter een betonnen muur in een huis. Van een van de werken is alleen de lijst beschadigd, maar in het andere schilderij zit een scheur. Beide Renoirs moeten worden gerestaureerd. Ze zijn samen 10 miljoen euro waard. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen is het ook bewolkt. Er kan dan ook lichte regen of motregen vallen. En dan loopt de temperatuur op tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond. Ja, er zijn van die nummers die je niet zo vaak meer hoort. Maar als je ze hoort, dan herken je ze gelijk weer. Dat was de Swinging Soul Machine, de band uit Rotterdam. En die hadden een nummer 1 hit met Spooky's Day Off in 1969. En als Spooky's Day Off wordt opgenomen, heeft zanger Ivan Groeneveld, of wel Spooky, die had een dagje vrij. Het instrumentale nummer, zonder die zanger dan, wordt prompt nummer 1. Dat was het verhaal achter dit nummer. Welkom bij de late avond. Het is net 11 uur geweest. En wij zijn bij je tot middernacht met interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En relaxte muziek. Ja, hoe vertel je nu een verhaal dat raakt? En wat maakt kunst en fotografie zo bijzonder? En hoe houd je jezelf op een latere leeftijd fit en in balans? Nou, in deze uitzending ontdekken we de verhalen achter mensen en kunst en beweging. En we nemen een kijkje bij de tentoonstelling Straatgras. We duiken in de wereld van tekst en documentaire fotografie. En ook ontdekken we hoe je met bewegen het risico op vallen kunt verkleinen. Ik zou zeggen, laat je in verrassen en inspireren hier bij de late avond. Die relaxte muziek die belooft dat eerste nummer zelf klaar is. Tony Bennett en Lady Gaga. Cheek to Cheek uit 2014. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik zou zeggen, heel veel plezier met de late avond.

moest het via de tamtam horen. Ze ging bij hem weg uit Through the Grapevine. 1969, en dit was de remake uit 1986. Dat was natuurlijk Marvin Gaye. Ja, hoe vertel je nou een verhaal dat raakt en blijft hangen? Missy Wiltenburg weet als geen ander hoe je mensen meeneemt met beeld en tekst. En ontdek haar creatieve beeld en de kracht van een goed verhaal. Dat zometeen, want Herman gaat met haar praten. En dat doen ze na The Eagles, The Long Run uit 1979.

0: Ik ga praten met Messi Wiltenburg en die is in de studio. Messi, welkom.
1: Dank u wel.
0: Jij doet van alles op gebied van PR en ja, filmpjes maken. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, een aantal jaar geleden ben ik in een rol terechtgekomen waarin ik deed toen styling voor onder andere programma's op tv. Ja. Maar ik kwam uiteindelijk ergens terecht in een rol waarin werd gevraagd, wil je dat combineren misschien met communicatie? En dat heb ik gedaan. Want ik ben wel het type wie niet waagt, wie niet wint. Mm-hmm. Ik wist niks van communicatie, maar dat vond ik zo leuk dat ik uiteindelijk dacht, ik ga weer naar school. Dus ik was 23 jaar en toen ben ik weer naar school gegaan. Ja. Studie afgemaakt. En toen dacht ik, ja, ik wil daar meer van weten. En ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. Omdat ik ook merkte wel dat ik tijdens stages of bedrijven waar ik voor gewerkt heb, superleuke bedrijven, maar wel ja, in je creativiteit kun je niet zoveel kanten op. Het gaat vaak over heel veel schrijven.
0: Ja, je bent beperkt dan. En als je zelfstandig bent, kan je gewoon kiezen wat je zelf wil.
1: Precies. Ja, en dan gaat het niet over 5 schrijven. En ja, dan kun je gewoon wat ruimer denken. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Maar je bent ook verantwoordelijk voor als het misgaat.
1: Ook dat.
0: Ja, zeker. Dat is de andere kant van het verhaal. Zeker. Maar het gaat goed?
1: Het gaat goed. Ik heb nog niet... Nee, dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Laat ik het afkloppen gelijk. Maar nee, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja.
0: Ja. Maar het zijn wel heel verschillende dingen. Creatie, fotografie en marketing. Ik lees ze maar even voor. Klopt. Zit er nog meer achter?
1: Nee.
0: Dat
1: is het wel. Ja, dat is het.
0: Wat fotografie, doe je dan ook camerawerk?
1: Ja. Ja, ik heb een eigen mooie camera en daar fotografeer ik mee. En dat doe ik dus ook voor cabaret duo 2 Vliegen. Ja. Maar ook voor restaurants of fashion. Dat is
0: maar
1: een
0: dat zijn
1: mijn...
0: geen foto's, maar dat zijn filmpjes dus.
1: Nee, een foto en video.
0: Foto's en video.
1: Ja, ja.
0: Nog een iets erbij. Ja, foto en video ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar het zijn toch twee aparte dingen.
1: Zeker, ja.
0: Je moet toch anders in de lens kijken, denk
1: zeker.
0: Ik.
1: Zeker, ook. En het heeft natuurlijk ook met licht te maken. En
0: precies.
1: Ja, geluid heb je dan ook mee te maken als het gaat om videografie. Dus daar zit echt nog wel een andere tak van sport. Ja.
0: Ja. En mensen kunnen je gewoon inhuren.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, want eigen bedrijf, ja, er moet wel een plakje kaas op het brood komen, zeg ik altijd maar.
1: Zeker, ja.
0: En gaat dat goed?
1: Ja, dat gaat heel erg goed, ja. En ik ben ook weer bezig met een nieuwe naam eigenlijk, omdat ik niet meer alleen onder mijn eigen naam wil werken, maar ook dat wil uitbouwen. Dus daar ben ik bezig met de branding. En,
0: aansprekende bedrijfsnaam.
1: Ja.
0: Ja, heb je er al een?
1: Ja, zeker.
0: Oké, maar die mogen we nog niet weten?
1: Die hou ik nog heel even voor mezelf.
0: Goed zo, nee, prima. Mensen die daar meer over willen weten, denken, nou, ik wil ze wel eens inhuren voor iets. Maar kan dat ook voor een familiebijeenkomst waar je dan kan filmen? Dat... Of een trouwerij?
1: Een trouwerij, daar waag ik me niet aan.
0: Nee?
1: Ik denk dat niet dat mijn tak van sport is. Ja. Het is natuurlijk super mooi om de liefde vast te leggen, maar... Nee, dat is niet. Ik hou wel echt dat je met details bezig bent. En op een bruiloft is dat toch anders. Omdat het je bent natuurlijk heel erg in het moment. En je kunt iets niet altijd even mooi neerleggen. Nee, dat is
0: en je
1: niet
0: bent de hele dag bezig om iedereen in beeld te krijgen. Want iedereen wil er wel opstaan dan natuurlijk.
1: Ook dat. Ja. En dat is op zich nog wel een leuke uitdaging. Okay. Maar nee, ik ben altijd bang voor de bridezilla's. Ja, misschien valt dat heel erg mee. Maar...
0: Misschien komt het nog een keer dat je denkt, ik ga het toch een keer proberen.
1: Wie weet, ooit.
0: Weten. Maar voorlopig genoeg werk om te doen. Zeker. Hoe kunnen mensen je bereiken?
1: Ze kunnen me bereiken via mijn website. En dat is messiwiltenburg.nl. Of een mail sturen naar info@messiwiltenburg.nl.
0: Ja, dat staat ook op de website. Dus
1: zeker,
0: dan weten mensen het wel te vinden. Messi Wiltenburg met M-A-C-Y, hè?
1: Klopt, ja. Op zijn Amerikaans.
0: Ja. Kom je, heb
1: nee,
0: je,
1: nee.
0: Is
1: nee.
0: dat gewoon toeval?
1: Toeval, ja.
0: Ja.
1: Vonden mijn ouders een mooie naam. En,
0: Nou ja, en als je het zelf ook mooi vindt.
1: Zeker, niet ontevreden.
0: Missie Wiltenburg, ze kan van alles op het gebied van fotografie, marketing en mogelijk nog andere dingen. En als u een bruiloft heeft, nou, dan komt ze even niet. Maar je weet maar nooit wat er nog een keer gaat gebeuren. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al je werk.
1: Dank u wel.
2: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

Villa Wood uit 1987 van Caroline Loop. En van de Wood van Caroline Loop naar Dido, die ons vraagt om niet weg te gaan. Dus blijf nou even lekker zitten, want we gaan verder met Don't Leave Home van Dido.

De cover of de Rolling Stone 1972 hebben we dan over. Ja, op de cover van de Rolling Stone staan, dat was niet niks. Dat is niet niks. Het beroemde muziektijdschrift heeft wereldwijd aanzien en zo'n cover is voor veel artiesten een prachtige erkenning. Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Nou, hoe kunnen we dat risico verkleinen? Daarover straks meer. Eerst Taylor Swift met Widow uit 2020.

0: blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.
1: Hij is specialist van de senioren bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. Een mond vol. Maar Mitchell, welkom.
2: Welkom.
1: Mensen mogen niet vallen. Er zijn wat cijfers bekendgemaakt van mensen die wel vallen, volgens mij. Hè? Dat is niet te weinig.
2: Nee. Helaas vallen er heel veel mensen. En naarmate we ouder worden, neemt eigenlijk de kans op een valincident alleen maar toe. Ja, dat zijn ook de cijfers die Veiligheid NL heeft laten zien.
1: Ja. Ja, veel mensen, dus ik zie hier zelfs staan 2025 144.000 65-plussers die in het ziekenhuis belanden. Dus dat is niet best en daar is wel wat aan te doen.
2: Ja, zeker. Natuurlijk kunnen we niet alle valincidenten voorkomen, maar bewegen speelt wel een hele belangrijke rol om vallen te voorkomen of de kans op een valincident te verkleinen. Ja, bewegen kan juist ervoor zorgen dat je het lichaam versterkt, dat je de mobiliteit verbetert en dat je een betere balans hebt.
1: Ja, en dan zorgen gemeenten vaak, heb ik gemerkt, ook wel valpreventiecursussen.
2: Ja, dat klopt. Bijna in iedere gemeente zijn er valpreventiecursussen. Die duren gemiddeld zo'n 10 à 12 weken. En na afloop daarvan zou het heel mooi zijn als mensen worden doorgeleid naar een structureel beweegprogramma. Mm-hmm. Helaas is dat niet altijd het geval. En dan zie je dat mensen die wel een valpreventieve cursus hebben gevolgd, eigenlijk geen opvolging krijgen, omdat ze dus niet naar structureel aanbod gaan. En dan verlies je eigenlijk alles wat je geleerd hebt. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk na zo'n cursus door blijft bewegen. Het liefst in een programma waar aandacht is voor kracht en balans. Maar je kan het ook zelfstandig doen, waarbij je ook zelfstandig aandacht kan hebben om je kracht en balans te verbeteren.
1: Ja, maar ja, dan heb je niet de goede oefeningen bij de hand misschien. Ja, dan kan je een eindje gaan lopen, maar dat is denk ik niet genoeg.
2: Het is een combinatie van verschillende dingen. Wij zeggen zelf altijd een combinatie van botversterkende en spierversterkende activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld wandelen, en dan wel op een wat steviger tempo, traplopen, hardlopen, dansen. Een potje tennis zou je ook kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Ja, het gaat om de balans, hè, ook met name.
2: Ja, balans is wel in dit geval heel belangrijk. Dus als je aan het bewegen bent, is het heel goed om te wandelen, maar dan is het wel heel noodzakelijk dat je daarnaast ook aandacht hebt voor balans. En balans kan je doen doordat je thuis bijvoorbeeld aan het aanrechtje vasthoudt en dat je toch af en toe op één been gaat staan en je soms een beetje uitdaagt om het los te laten. Dus balans is wel echt heel belangrijk om dat te blijven trainen.
1: Ja, en veel bewegen, maar ja, dat is in alle gevallen belangrijk. Voor alles is dat beter natuurlijk. Er zijn cursussen binnen de gemeente. Moeten mensen even zelf opzoeken? Of hebben we een landelijk iets waardoor dat bekend kan gemaakt worden aan mensen die zo'n valpreventiecursus willen gaan volgen?
2: Nee, per gemeente verschilt het aanbod. Er zijn wel landelijk gezien een aantal erkende interventies. Alleen gemeentes bepalen zelf welke interventies zij inzetten. Dus mensen moeten toch even bij de eigen gemeente opzoeken wat bij hun de mogelijkheid is.
1: Ja, dan is het zo dat het beter is. En ernstig vallen is natuurlijk een heel verkeerd ding. En het hoeft niet, want als je je gaat bewegen en die cursus gaat volgen, dan ga je veel beter bewegen. En val je ook niet zo snel, hè?
2: De kans is wel kleiner doordat je bepaalde vaardigheden aangeleerd krijgt. Ik blijf het zeggen, structureel bewegen is wel echt de oplossing. Doordat je structureel blijft bewegen, blijf je alles onderhouden. Kan je je spieren en de kracht kan je versterken. En zorg je uiteindelijk voor dat de kans op een val kleiner wordt.
1: Ja.
2: Alleen een cursus is niet voldoende, omdat dat vaak na 12 weken stopt en dan heb je geen gevolg.
1: Ja. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan en dan kunnen mensen daar rekening mee houden. Maar ja, als ze ouder worden, wordt het bewegen minder, hè?
2: Ja, dat zou kunnen, maar ook als we ouder worden, is er nog steeds heel veel mogelijk. Het is inderdaad soms wat meer, dat je wat meer tijd nodig hebt. Dat je soms wat langere rust tussendoor neemt. Mm. Maar ook als we ouder worden kan je nog steeds ontzettend veel resultaten boeken op het feit dat je meer spierkracht krijgt, dat je spiermassa toeneemt, dat je een betere balans krijgt. Dus ook al word je ouder, of je nou 65 bent of 85, er is nog zoveel mogelijk.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. En zijn er wel dingen, die oefeningen die er zijn, hebben die bij jullie op de website staan?
2: Ja, op de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen.nl hebben wij een beweegposter. Deze beweegposter die geeft oefeningen voor verschillende onderdelen van het lichaam. Dus zowel de benen, als de armen, als voor buikspieren. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je werkt aan zowel je spieren als je botversterkende oefeningen, maar ook balans.
1: Duidelijk. Dan kunnen mensen daar in ieder geval terecht om te blijven bewegen. Mitchell Tollenaar van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Dat is ook de website. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle dingen die je moet doen.

0: De Pil in Brand, Robin Heijzen. En van De Pil in Brand naar het groen van de Plantage. We maken de overstap naar kunst en natuur met de tentoonstelling Straatgras van Kunst Werkt. Vijf pas afgestudeerde kunstenaars en een muzikant laten zich inspireren door het oudste stadspark van Nederland. Ja, wat ze daar hebben ontdekt, dat hoor je zometeen na Lee Towers en Anita Meijer. Twee Rotterdamse iconen. Allebei een indrukwekkende carrière en samen goed voor prachtige duetten. En dat bewijzen we weer als Rotterdamse stemmen samenkomen. Kan er iets moois ontstaan? We've got tonight.
1: I know it's late.

meets tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

0: Mijn gast in de studio is Paul Sangster. Hij is curator van een tentoonstelling. Welke tentoonstelling is dat? Ga ik aan vragen. Paul, welkom.
1: Dank u wel.
0: Een tentoonstelling die heet Straatgras.
1: Yes, ja. Klopt inderdaad.
0: Wat heb je met straatgras?
1: Wat heb ik met straatgras? Ik heb vooral zelf een band met de natuur, zou ik zeggen. Mm-hmm. En de naam straatgras van de tentoonstelling, straatgras is gras wat door de tegels heen komt zetten. Mm-hmm. En dat is iets wat vaak zoveel mogelijk weggehaald probeert te worden. En een soort van bijgehouden mensen. Van
0: ja, mensen vinden het niet mooi, hè?
1: Nee. Ja. Nou ja, en ja, ik denk dat ze willen het netjes houden of zo. En ja, de tentoonstelling gaat over het Stadspark, wat ligt voor de expositieplek bij Kunstwerk. En dat park is het oudste stadspark van Nederland.
0: Het oudste stadspark in Schiedam, hè?
1: Ja, ja, klopt, ja.
0: Dat ligt daar in de buurt. Is het handig om eerst naar dat park te gaan en dan pas naar de tentoonstelling?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een mooie combinatie kan zijn. Dat je eerst zelf door het park heen wandelt en dat je dan een soort van ideeën kan krijgen over wat voor werk je mogelijk zou kunnen zien. Mm-hmm. Om dan vervolgens de tentoonstelling in te stappen om weer allemaal nieuwe ideeën voorbij te zien komen. Ja. Ik denk dat dat een mooie combinatie kan zijn, zeker.
0: Je bent curator van die tentoonstelling. Wat betekent dat precies?
1: In dit geval betekent het dat ik in ieder geval de kunstenaars heb uitgezocht. Ja. En ik heb hun gevraagd om nieuw werk te produceren. Met de opdracht laat je inspireren door het Stadspark. Mm-hmm. En daarbinnen heb ik dus ook communicatie geregeld en fondsen geschreven en dat soort dingen.
0: Van allerlei dingen die er niet direct met de tentoonstelling maken, maar wel moeten gebeuren.
1: Ja, exact.
0: Ja, ja. Hoe breng je dan die natuur van dat mooie Stadspark, de plantage, naar binnen? Naar een atelier of naar een kunstwerk, naar de zaal?
1: Ik denk dat het beste is om hier vanuit mezelf te spreken. Yeah. Omdat iedereen natuurlijk een andere manier van werken heeft. Mm-hmm. Ik ben zelf gewoon een aantal keer het park gaan bezoeken. En gaan kijken wat valt mij op. Wat inspireert mij. En bij mij was het geval dat er één boom, eigenlijk bijna in het midden van het Stadspark, had mij op een bepaalde manier trok of zo. Ik liep daar langs en toen viel het licht op een bepaalde manier. Dus heb ik in eerste instantie een foto gemaakt. Mm-hmm. En toen ben ik er weer naar mijn atelier gegaan. En toen ben ik daar een beetje over gaan denken. Van ja, wat kan dit zijn? Mm-hmm. Toen op een gegeven moment ben ik overgestapt op video. En voor mij, in ieder geval in mijn werk, was een nieuwe stap het soort van jezelf vertragen tot het tempo van de natuur. Dus heb ik op een bepaalde manier met filmische technieken, dus met dat zijn dan hoge frames per seconde, en een hele hoge sluitertijd. Mm-hmm. En dan krijg je dus een soort vertraagd beeld, waarin het beeld, waarin je dus ook zeg maar verplicht wordt om jezelf te vertragen tot die natuur, waarin er mensen voorbij lopen en hondjes en allemaal
0: precies
1: dingen gebeuren. Maar die boom die staat heel statisch.
0: En die groeit ook heel langzaam, maar hij groeit wel.
1: Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Ja, ja. Je bent zelf fotograaf, dus want je hebt foto's gemaakt, een film gemaakt. Dat is te zien. De andere kunst is van een hele andere orde, hè? Andere kunstenaars.
1: Ja. Ja, je hebt binnen de tentoonstelling hebben we keramiek, we hebben schilderkunst, we hebben stillevens. Dus we hebben eigenlijk een heel groot scala aan werken wat er te zien gaat zijn in de tentoonstellingsruimte. Ik denk dat deze variatie ook de kracht is van deze tentoonstelling. Omdat je dezelfde inspiratiebron wat dan het Stadspark is, mm-hmm, vertaald krijgt in allemaal verschillende mediums. Waardoor er eigenlijk voor iedereen ook wel een soort van wat wils tussen zit. Er zijn allemaal verschillende soorten werken te zien. Wat ervoor zorgt dat je ook, ja, misschien toch ook, dat iedereen op een bepaalde manier verwonderd kan worden door die tentoonstelling.
0: Ja, ga je daarna ook misschien anders naar dat park kijken?
1: Ja, dat is wel een beetje wat we hopen.
0: Ja, ja. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat mensen dat moeten doen. Dat is
1: exact
0: waar.
1: Maar ik denk wel dat
0: er zit wel een verbinding.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Laten jullie dat ook zien? Of zijn er kunstenaars die uitleg kunnen geven? Mensen denken, ja, waar sta ik nou eigenlijk naar te kijken?
1: Ja, we hebben sowieso een catalogus in de expositieruimte liggen, waarin ook dus de verhaaltjes over de werken staan en zo. En elke dag gaat er sowieso één van de kunstenaars aanwezig zijn om inderdaad toelichting te geven.
0: Praten over kunst is één ding, maar kijken naar kunst is wat anders. Mensen die denken, nou, ik wil er toch wat meer over weten. Die kunnen natuurlijk naar de tentoonstelling komen, dat is geen punt. Maar kunnen ze ook van tevoren even wat zien?
1: Ja,
0: op sociale media?
1: Ja, je kunt sowieso op de website van Kunstwerk alle namen van de kunstenaars vinden. En ja, aan de hand van die namen kan je ze sowieso natuurlijk opzoeken op internet. Ja. Sociale mediakanalen, dat soort dingen.
0: We kijken over de website Kunstwerkt Schiedam. Dan kom je het allemaal tegen. En dan kun je allemaal naar die tentoonstelling gaan. Maar het is niet de hele week open, maar staat ook allemaal op de
1: website. Ja, het is van donderdag tot en met zondag.
0: Van donderdag tot zondag. Dankjewel voor het gesprek, Paul Sangster. En heel veel succes. Ook heel veel plezier tijdens de opening en tijdens de tentoonstelling.
1: Dank u wel.
2: Ja, jij ook. Dankjewel, Herman de Bruin. En ja, lieve luisteraars, ik ga afscheid van jullie nemen. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat ik je wel tussen ga wensen voor straks. Ja, of misschien moet je wel werken. Dan zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Zelfde tijd, dezelfde plaats. En dit zijn de Vaughan Brothers met TikTok. Tot de volgende week. One night while sleeping in my bed, I had a beautiful dream.

0: de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar in en op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft Hollandse Delta besloten. Ook gaat het dieper worden gebaggerd. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgevangen, antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam wijst op de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet doorstromen naar een huis en houden ze opvangplaatsen langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. Europese luchtvaartmaatschappijen willen dat de EU de stekker trekt uit een nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Volgens dat systeem moeten mensen van buiten de EU hun gezicht en vingerafdrukken laten scannen. Maar dat zorgt regelmatig voor lange wachttijden met pieken tot 5 uur. Al bij de invoering van het systeem eind vorig jaar bleek het te haperen en dat is nog altijd niet verbeterd, zeggen de luchtvaartmaatschappijen. De computersystemen vallen uit en er is te weinig personeel. De 2 teruggevonden schilderijen van Renoir zijn licht beschadigd, zo heeft de Franse justitie laten weten. De doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum vlakbij Nice. Sindsdien zijn 6 mensen opgepakt en vorige week werden de schilderijen teruggevonden achter een betonnen muur in een huis. Van een van de werken is alleen de lijst beschadigd, maar in het andere schilderij zit een scheur. Beide Renoirs moeten worden gerestaureerd. Ze zijn samen 10 miljoen euro waard. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het...
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf juni volgend jaar vaker baggeren in Dordrecht en omgeving. Dat gebeurt met het oog op klimaatverandering. Buien worden feller, waardoor de afwatering goed moet zijn en dat is hij nu niet. Ook met het oog op de droogte moet de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar in en op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft Hollandse Delta besloten. Ook gaat het dieper worden gebaggerd. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgelegd.

0: leveren. En dat is nog altijd niet verbeterd, zeggen de luchtvaartmaatschappijen. De computersystemen vallen uit en er is te weinig personeel. De twee teruggevonden schilderijen van Renoir zijn licht beschadigd, zo heeft de Franse justitie laten weten. De doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum vlakbij Nice. Sindsdien zijn 6 mensen opgepakt en vorige week werden de schilderijen teruggevonden achter een betonnen muur in een huis. Van een van de werken is alleen de lijst beschadigd, maar in het andere schilderij zit een scheur. Beide Renoirs moeten worden gerestaureerd. Ze zijn samen 10 miljoen euro waard. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het af en toe licht regenen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen is het ook bewolkt. Er kan dan ook lichte regen of motregen vallen. En dan loopt de temperatuur op tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Kapellenaar Edward Malouf is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden. Door voormalig Paralympisch handbiker en Nederlands kampioen para-tafeltennis overleed woensdag 7 oktober tijdens een vakantie in Zuid-Korea aan de gevolgen van een hartstilstand. Malouf werkte jarenlang bij de gemeente Capelle aan den IJssel en was daarnaast actief binnen het aangepaste sporten. Zijn sportprestaties bleven ook in Capelle niet onopgemerkt. In 2023 won Malouf een Capelse Sport Award. In de bibliotheek in Capelle aan den IJssel is de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland geopend. In 8 panelen is de geschiedenis van de Molukse gemeenschap samengevat. De expositie is tot stand gekomen door Bibliotheek aan den IJssel in samenwerking met de Molukse gemeenschap in Capelle. De tentoonstelling is de gehele maand oktober gratis te bezoeken in de bibliotheek aan het Stadsplein. CVV Zwervers ging zaterdag onderuit thuis tegen Hellevoetsluis. Voor de derde keer bleven de punten bij de tegenstander. Het verloor met 3-4 van Hellevoetsluis. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 12 oktober. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook al een paar wolkenvelden. Tot de avond blijft het overal droog. Het kan vanmiddag zo'n 17 graden worden bij een matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is er wat meer bewolking, kan er lokaal wat lichte regen vallen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook morgen kan er lokaal wat lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en in de middag wordt het dan zo'n 19 graden. Woensdag en donderdag blijft op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Wordt dan relatief erg zacht voor de tijd van het jaar. Op woensdag rond de 18 en donderdag mogelijk lokaal 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan wat licht wisselvallig. Met kans op wat regen op vrijdag. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur voor rond de 17 graden. In het weekend waarschijnlijk weer wat droger, maar dan wel minder zacht. Met een maximumtemperatuur rond de 15 graden in de middag.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Waterschap Hollandse Delta gaat vanaf juni volgend jaar vaker baggeren in Dordrecht en omgeving. Dat gebeurt met het oog op klimaatverandering. Buien worden feller, waardoor de afwatering goed moet zijn en dat is hier nu niet. Ook met het oog op de droogte moet de doorvoer van water beter om water van buiten de stad te kunnen aanvoeren. Het waterschap baggert overal elke 8 jaar, maar in en op het eiland van Dordrecht is dat elke 12 jaar. Dat wordt straks ook 8 jaar, zo heeft Hollandse Delta besloten. Ook gaat het dieper worden gebaggerd. Er is te weinig hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld in Schiedam. Mensen die door het geweld hun huis uit moeten, kunnen te vaak niet goed worden opgevangen, antwoordt de gemeente op schriftelijke vragen van het CDA. Slachtoffers moeten daardoor soms tijdelijk in hotels verblijven. Schiedam wijst op de woningnood. Daardoor kunnen de vrouwen die in de opvang zitten niet doorstromen naar een huis en houden ze opvangplaatsen langer bezet dan de bedoeling is. Schiedam onderzoekt samen met Vlaardingen of de opvangcapaciteit kan worden uitgebreid, schrijft Omroep 2. Europese luchtvaartmaatschappijen willen dat de EU de stekker trekt uit een nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Volgens dat systeem moeten mensen van buiten de EU hun gezicht en vingerafdrukken laten scannen. Maar dat zorgt regelmatig voor lange wachttijden met pieken tot 5 uur. Al bij de invoering van het systeem eind vorig jaar bleek het te haap.